0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994, januari. BMW kondigt de overname van Rover aan. Maart. In Johannesburg, Zuid-Afrika, komen 18 mensen om het leven tijdens straatgevechten tussen Zulu's en ANC-aanhangers. April. Afrikaans nationaal congresleider en ex-bandeling Nelson Mandela wordt, na algemene verkiezingen, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De presidenten van Rwanda en Burundi komen om als een vliegtuig nabij Kigali in Rwanda wordt neergehaald met een raket. Die gebeurtenis wordt gezien als aanleiding voor de Rwandese genocide, die een dag later begint. 7 april, moord op 10 Belgische para's in Rwanda, met als aanleiding de aanslag de dag voordien. Kurt Cobain, zanger-gitarist van grungeband Nirvana, wordt dood aangetroffen in het tuinhuis bij zijn landhuis in Seattle. Hij had 3 dagen eerder zelfmoord gepleegd. In Zuid-Afrika worden de eerste volwaardige multiraciale verkiezingen gehouden. Het was een dramajaar voor de Formule 1. Formule 1-autocoureur Roland Ratzenberger verongelukt tijdens de kwalificatie van de Grand Prix in Imola. En Ayrton Senna komt om het leven door een crash tegen een muur tijdens de Grote Prijs van Imola. Mei. De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen duurt nu 35 minuten. Juli. Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En Miguel Indurain wint de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 4e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner.
2: Feel the golden years all over again on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. D66 en PRO zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun. Al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen, die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens, en dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. Amerikaanse soulzanger Marvin Gaye wordt op de dag voor zijn verjaardag doodgeschoten door zijn eigen vader na een heftige ruzie. Sportverslaggever Theo Komen verongelukt met zijn auto op de terugweg van de wedstrijd FC Twente tegen MVV. Mei. In de nachtelijke uren worden Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en delen van Gelderland getroffen door een grote stroomstoring die 2,5 uur aanhoudt. Oorzaak van de storing is het ontploffen van een transformator in een koppelstation in Ens. Op diverse plaatsen worden winkels geplunderd. Juli. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk. Van 28 juli tot 12 augustus vinden in Los Angeles de Olympische Zomerspelen van de 23e Olympiade plaats. En in 1984 kan ook de eerste Apple Macintosh computer gekocht worden. Oktober. De Cellules Communistes Combatantes, de CCC, plegen een aanslag bij een vestiging van het Amerikaanse bedrijf Liton.
2: Real classic and always feel.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen, die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens, en dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Januari. Vanaf eind december 1978 zijn grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. Delen van Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland zijn dagenlang geïsoleerd vanwege metershoge sneeuwduinen. Na de eerste januariweek neemt de ergste kou af, maar vanwege ijzel en sneeuw zal er nog lang sprake zijn van maatschappij-ontwrichtende weersomstandigheden. De sjaar van Iran vlucht met zijn familie naar Egypte. Iran wordt een islamitische staat, geleid door Ayatollah Khomeini. Maart. Een ongeluk in de nucleaire reactor in Three Mile Island. Het ernstigste ongeval met civiel gebruik van kernenergie tot de explosie in Tsjernobyl. Saturday Night Fever, John Travolta, Bee Gees, noem maar op. In 1979 begon de disco-hype.
2: Met deze swingende muziek presenteerden zich in Utrecht en Rotterdam een groot aantal prominenten uit de Amerikaanse disco-wereld. Daaronder een groep dansers die goed naar John Travolta en zijn stijl hebben gekeken. Een hele reeks zangers en zangeressen die in Amerika bijzonder bekend zijn, verscheen in de 4 uur durende show op de planken. En heel vaak werd het publiek gegrepen door het ritme.
1: April. Ondanks wereldwijde protesten wordt de in 1978 afgezette Pakistanse ex-president en ex-premier Ali Bhutto door het militaire bewind geëxecuteerd door ophanging. Mei. De conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt de nieuwe premier. Jimmy Carter en Leonid Brezhnev ondertekenen te Wenen het SALT-II-verdrag ter beperking van het aantal kernwapens.
3: Playing the greatest hits all day long. Golden oldies.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. De ransomwaregroep die eerder gegevens stal bij Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web geplaatst. De bestanden bevatten leverancierslijsten en foto's van de nog niet aangekondigde iPhone 18 Pro-modellen. Het datalek kan gevolgen hebben voor Apples wereldwijde productieketen. De relatie tussen beide bedrijven komt nu onder druk te staan. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaanoever bereikt sinds 1967 een recordhoogte, dat meldde Israëlische Mensenrechtenorganisatie. In 2025 werden 54 kinderen en tieners gedood bij beschietingen en luchtaanvallen. Bij geen van de incidenten zijn militairen vervolgd. De organisatie stelt dat militairen in bijna een kwart van de gevallen medische hulp hebben tegengehouden. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan elkaar op basis van een gebruikersnaam toe te voegen in plaats van een telefoonnummer. Dat moet de privacy beter beschermen. Dat maakt het moederbedrijf Meta nog bekend. De optie wordt de komende maanden uitgerold. Gebruikersnamen moeten tussen de 3 en 35 karakters lang zijn. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986, januari. Flevoland, met 170.000 inwoners, wordt Nederlands 12e provincie. Aruba scheidt zich af van de overige Nederlandse Antillen en wordt een autonoom onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En Spanje en Portugal worden lid van de Europese gemeenschap. De Nederlandse bank introduceert een biljet van 250 gulden, bijgenaamd de Vuurtoren. Velen vinden dit het mooiste bankbiljet uit de geschiedenis van het Nederlandse papiergeld. Het biljet zou in gebruik blijven tot de overgang naar de euro in 2002. De Space Shuttle Challenger explodeert 73 seconden na de lancering. Februari. Opnieuw een koude winter in Nederland. Met opnieuw een Elfstedentocht met Evert van Bentham als winnaar. Maart. Ruim 75% van de stemgerechtigden in Zwitserland verwerpt de toetreding van het land tot de NAVO. In Groot-Brittannië wordt de verloving van Prins Andrew met Sarah Ferguson bekendgemaakt. En in Italië komt een groot wijnschandaal aan het licht. Verschillende wijnhandelaren bewerkten hun producten met methanol. Zeker 15 mensen zijn om het leven gekomen na het drinken van de wijn.
2: The stars of yesterday shine brighter on Golden Oldies Radio.
3: Golden Oldies Radio.
4: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes through my room every night. Just a sprinkle of stardust and to whisper.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. De ransomwaregroep die eerder gegevens stal bij Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web geplaatst. De bestanden bevatten leverancierslijsten en foto's van de nog niet aangekondigde iPhone 18 Pro-modellen. Het datalek kan gevolgen hebben voor Apples wereldwijde productieketen. De relatie tussen beide bedrijven komt nu onder druk te staan. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaanoever bereikt sinds 1967 een recordhoogte, dat meldde Israëlische Mensenrechtenorganisatie. In 2025 werden 54 kinderen en tieners gedood bij beschietingen en luchtaanvallen. Bij geen van de incidenten zijn militairen vervolgd. De organisatie stelt dat militairen in bijna een kwart van de gevallen medische hulp hebben tegengehouden. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan elkaar op basis van een gebruikersnaam toe te voegen in plaats van een telefoonnummer. Dat moet de privacy beter beschermen, dat maakt het moederbedrijf Meta nog bekend. De optie wordt de komende maanden uitgerold. Gebruikersnamen moeten tussen de 3 en 35 karakters lang zijn. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Januari. In Europa vallen de binnengrenzen weg en wordt de gemeenschappelijke markt een feit. Bill Clinton volgt George Bush op als president van de Verenigde Staten. En het World Trade Center in New York wordt getroffen door een bomaanslag. Een bomauto die geparkeerd stond onder de Noordelijke Toren gaat af en doodt 6 mensen. Meer dan 1000 anderen raken gewond. Maart. Intel brengt de eerste Pentium-chip uit. Door een fout in een computerprogramma wordt een artikel naar 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Joel Furr bedenkt de uitdrukking spamming om het incident te beschrijven. Mei. De spoorlijn tussen Amsterdam Rai en Weesp wordt geopend. Deze wordt ook wel de Zuidtak genoemd. De Zuidtak is de laatste spoorlijn die nog volledig onder gezag van de Nederlandse spoorwegen gebouwd is. De Zuidtak is onderdeel van het Schiphollijnproject dat liep van 1973 tot 1993. De opening werd verricht door koningin Beatrix. En hoe stond het met de muziek in 1993? De album top 3 zag er als volgt uit. Bon Jovi met Keep the Faith op nummer 3. Unplugged van Eric Clapton op nummer 2. En The Bodyguard, de original soundtrack op nummer 1.

date met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het Nederlands elftal heeft zich na een spannende wedstrijd tegen Marokko niet kunnen plaatsen voor de achtste finale van het wereldkampioenschap. Na de reguliere speeltijd stond het in het Mondium Stadium 1-1, waardoor een verlenging nodig was. Bij de penalties won Marokko en speelt zaterdag in Houston tegen Canada. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. Een bomaanslag in Monaco heeft gisteravond 3 gewonden opgeleverd, waaronder naar verluidt ook de Oekraïense oligarch Vadim Ermolajev. De man liet een rugzak achter bij een woongebouw die vervolgens ontplofte. De premier van Monaco spreekt van een opzettelijke explosie en een eerste in het land. Een klopjacht naar de verdachte is begonnen. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. November. Bij het opnieuw opstarten van een naftakraker bij DSM in Geleen ontploft deze aan de gevolgen van het breken van een leiding in de compressieeenheid. 14 medewerkers vinden de dood en 109 medewerkers raken gewond. Begin december. Een groep Zuid-Molukse jongeren kaapt een trein vlakbij het Drentse dorp Wijster.
2: 7 dagen na de kaping door Zuid-Molukse jongeren stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen verloren in het land. Van het begin af aan heerst er grote activiteit van de zijde van Rijkspolitie, marechaussee en mariniers die het gebied rond dat stukje spoordijk van de buitenwereld afgesloten hielden. Op dat ogenblik lagen er al 2 doden langs de spoorlijn. De machinist en een passagier die door de kapers waren doodgeschoten.
1: Na bemiddeling door ingenieur Manu Sama en mevrouw Somukil geven de Molukse gijzelnemers in Wijster zich over. De resterende gijzelaars komen met de schrik vrij. TAF gaat zich weer toeleggen op de productie van vrachtwagens. De divisie personenauto's in Borne wordt verkocht aan Volvo, die de productie van de DAF 66 voortzet als Volvo 66. Juni 1975. De autogordeldrager wordt verplicht in Nederland. En van 29 juli tot en met 15 augustus is er sprake van een recordlange hittegolf in Nederland.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aan zit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jette moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Reiners is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van $11 miljoen van Netflix. Het geld was bestemd voor de science fiction serie White Horse, maar Reiners gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxe goederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. Het Nederlands elftal heeft zich na een spannende wedstrijd tegen Marokko niet kunnen plaatsen voor de achtste finale van het wereldkampioenschap. Na de reguliere speeltijd stond het in het Mondium Stadium 1-1, waardoor verlenging nodig was. Bij de penalties won Marokko en speelt zaterdag in Houston tegen Canada. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënt is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Redelijk normale ochtendspits met de meeste files in de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de werkzaamheden op de A44 bij Sassenheim veroorzaken veel extra reistijd weer op de alternatieve routes. De opvallende files op een rijtje op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalenwest en Waardenburg. 12 kilometer file. Het komt door de werkzaamheden op de A27 in de Randstad op de A4 Rotterdam-Amsterdam. 19 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ypenburg en Roelof Arendsveen. Door de werkzaamheden op de A44 is dat. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Tiel en Waddenooyen, 8 kilometer file. Door een autobrand is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een half uur. Dezelfde vertraging op de A16 Belgische grens richting Rotterdam. Dus afrit Rijsbergen en Dordrecht door de werkzaamheden op de A27, 16 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dat is een mooie gedachte, toch? Be young, be foolish. Maar wees ook een beetje happy. Dat is belangrijk op deze zondag. Hey, leuk dat je erbij bent en dat je wil gaan genieten van onze programma's die we vandaag weer speciaal voor jou maken. En ben je er helemaal klaar voor? Echt waar? Oh, mooi. Dan kunnen we dus los, zeg ik dan maar.
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10, ook goeiemorgen.
2: Good morning to you too.
3: Buenos dias, también.
2: Good morning aan dich auch.
4: Bonjour à vous aussi.
5: Buongiorno.
1: Goedemorgen aan jou ook.
5: Zalshanghao, 你也是.
1: Bon dia, tu también. Zondag.

0: geen zin in. En jij ook?
1: Ja?
0: Of zoals ik dan wel eens ook zeg, ben je met je goede been uit bed gestapt? Ik in ieder geval wel. En de komende 2 uur zit je met mij opgescheept. Maar ik vind het leuk dat jij erbij bent en het wil meegenieten. Hier.
2: The best music all the time. Golden Oldies Radio.

0: Take a chance on me. Nogmaals een hele goede morgen en fijn dat je erbij bent.
1: Kies ook voor het McLean's witte tandenplan en na 14 dagen zijn...

0: te lachen.
1: Echt waar?
0: McLean.
2: De commercials in ook Goedemorgen komen uit het verleden van radio.
1: Goedemorgen, Mark.
2: En hebben uitsluitend een historische waarde.
1: Ja, er staat vandaag weer heel veel te gebeuren. 6 sfeermakers staan voor je klaar. En we draaien plaatjes uit het verleden.
3: Van alle tijden.
1: En uit het heden.
3: De speer van mi amigo. Elke zondag op Golden Oldies Radio.
1: En dit is zo'n nummer, zal ik maar zeggen. Uit het grijze hit verleden. Jaren 50, geloof ik. Most people get married.
4: Boy.

0: Sommige mensen hebben daar twee klontjes suiker in, bijvoorbeeld. En een beetje melk, ook dat komt voor.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
0: Ja, er zijn nog mensen die zich zorgen maken over... is Tondersland straks wel met keukenpret? Ja, natuurlijk, je kent ons toch.

0: Afgelopen nacht werd ik wakker gemaakt. Laten we zeggen wakker geschud. Door onweer hier boven Dolen. En ik hoor inmiddels van diverse luisteraars dat dat bij hen ook het geval was. Bijvoorbeeld in Roosendaal. Daar heeft José ook last van gehad. Maar José is er vanmorgen gewoon weer bij. Zij luistert ook naar dit programma. En zo zijn er nog veel meer luisteraars die het niet willen missen. Die gewoon aan boord stappen. Of anders gezegd...
1: Climb aboard the love ship. The sound of mi amigo. With love and good music.
0: Yeah.
1: Every Sunday from 8 to 8 on Golden Oldies Radio.
0: Ja, dat is tijd voor... Nee. Dit...
2: De cover van de week.
0: Elke zondag is dat weer leuk. Tussen 8 en 10 mag ik er een rotzooi van maken. Joost Nuissen had er een groot succes mee. Maar in de cover van de week draaien we...

0: waren mooie tijden. Eind jaren 70. Was ook de glorietijd trouwens van de zeezender Mi Amigo. En in 1976 klonk dus dit nummer over heel West-Europa. Ja, natuurlijk in mono in die tijd, maar nu via internet in stereo te beluisteren.
1: Elke zondag tijdens de lunch van 12 tot 2...

0: Sunday from 8 to 8. Olé! Golden Oldies Radio.
1: Een van de vaste luisteraars schreef zojuist naar mij. Wat doet Ton daar? Wat denk je zelf? Hij is op vakantie natuurlijk. Maar zijn show gaat gewoon door, hoor. En hij is daar niet alleen, hij is daar met zijn vrouw, met Marleen. Hij heeft haar leren kennen in 1978 toen hij bij Mi Amigo zijn carrière begon. En sindsdien zijn ze verliefd. En nog altijd. En gelukkig getrouwd. En ze zijn er niet alleen met z'n tweeën, maar met de hele familie. Met andere woorden, hij heeft door de jaren niet stilgezeten.

0: Hij krijgt er geen genoeg van, zei hij.
1: Ja, nou dat is duidelijk.
0: Jimmy Ellis met zijn rauwe stem. En de andere van de Tramps scoorde met dit nummer. Met de Disco Inferno.
2: Timeless classics, here on Golden Oldies Radio.

0: sun.
1: A crazy, crazy party.
2: Elke zondag van 8 tot 10. Ook Goeiemorgen met Frans van der Drift.
3: The sound of the amigo. Golden oldies radio.
1: Vorige week was dit de hitkans van Frans. En straks in de tweede uur hoor je de allernieuwste. Bij deze geef ik nog een duwtje. Ken je hem nog van vorige week?

Je weet niet wat je mist. Ja, Samantha was dat. Nog een keertje gedraaid. Golden Oldies Radio. En deze man begon zijn carrière in de jaren 50. Ja, dat is lang geleden. En op een gegeven moment keerde hij weer terug in onze hitlijst met dit nummer. Every time I look into your loving eyes. De stem, de warme stem zelfs, van Roy Orbison.

0: ziet die eruit? Ik denk dat ze glimmen. Hè, wat denk jij? Toch?
1: Playing the greatest hits all day long.
0: Yeah.
1: Golden Oldies Radio.
0: Elke zondag weer gebeurt het hier. Tussen 8 en 8. De mooiste muziek uit onze jeugd. Af en toe gelardeerd met eigentijdse klankjes. Deze ken je ook nog. Tie a Yellow Ribbon.

Tony Orlando en Dawn. En tie a yellow ribbon round the old oak tree. Ja, prachtig toch? Ik kreeg een berichtje van Ineke. Ineke is een vaste luisteraar van de show. En die schreef mij zojuist van: Frans, wat wordt straks de eerste plaat in de tweede uur? Nou, Ineke, daar heb jij en nog vele anderen op gestemd. En dan wel op deze fragmentjes.

0: moi aussi.
1: Wat een schatje, hè?
0: J'aurai quelqu'un qui m'aime.
1: François Hardy. Dat prachtige nummer. Alle jongens en meisjes. Tous les garçons et les filles.
2: Golden Oldies Radio.
1: Ik ga me klaarmaken voor het tweede uur van ook Goedemorgen bij Golden Oldies Radio. Zoals gezegd, zo dadelijk de plaat met de meeste stemmen. Maar eerst heb ik deze nog voor je. Creedence Clearwater Revival.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Frank van der Klucht. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. De jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jette moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Rins is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van 11 miljoen dollar van Netflix. Het geld was bestemd voor de science fiction serie White Horse, maar Rins gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxe goederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt weer af. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam blijft het onverminderd druk tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep. Door de werkzaamheden op de A44 een uur vertraging in 24 kilometer file. A20 Hoek van Holland-Gouda een half uur vertraging tussen Schiedam en Knoopend Terbrechtseplein door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam een uur vertraging zowat tussen Hellegatsplein en Afrit Oud-Beijerland. Door bergingswerkzaamheden 6 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk op de A67 Venlo richting Eindhoven 3 kilometer file bij Afrit Zomeren en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het geluid van de zomer, toch? En het geluid uit Spanje, prachtig. Lieve vrienden, dit is de plaat met de meeste stemmen. 40 mensen hebben meegedaan afgelopen week. En gaven 21 stemmen aan de Bee Gees. Je gaat ze horen. Barry, Robin en Maurice Gibb met You Should Be Dancing.

0: niet of dat zo verstandig is. Ik denk dat mijn deodorant dat niet trekt. En dat zal bij jou denk ik niet anders zijn.
1: Timeless Classics, here on Golden Oldies Radio. Golden Oldies
0: Radio. Ik zei het je al. 40 mensen hebben meegedaan aan het stemmen afgelopen week. De Pearls hebben het niet gehaald met You Came, You Saw, You Conquered. Die kregen maar 5 stemmen. Ja, en als er 40 waren en 21 en 5 en 26, bleven er 14 over voor deze club.

0: Backman Turner Overdrive. Zoals ik al zei, BTO 1974. Het eerste jaar dat ik radio ging maken bij de Zeezend Mi Amigo. Het is lang geleden, maar ik kijk er nog heel vaak met veel plezier op terug. Ja, en natuurlijk gaan we weer stemmen. Dat doen we deze week op deze fragmentjes.
1: Nummer 1.

0: daar verheugen we ons op. Straks dus, hè.
1: Nu nog even niet. Zo dadelijk verschijnt vanzelf de banner, zal ik maar zeggen, voor het stemgebeuren op mijn Facebookpagina. Je moet hem nog even zoeken. Ja, maar hij komt zo dadelijk vanzelf bovendrijven. Ondertussen luister jij naar Jason Donovan en Too Many Broken Hearts.

0: was dat een leuke tijd, hè? Dat deze muziek succesvol was in onze hitparade. Ja, Jason Donovan was hier.
1: Elke zondag van 8 tot 10. Ook Goedemorgen met Frans van der Drift. The sound of the amigo.
2: Golden oldies radio. De hitkans.

0: Ja, mooi nummer vind ik persoonlijk. En volgende week hoor je hem weer in de show. En ook Goeiemorgen mag je hem dan in het eerste uur verwachten. Dan geef ik hem altijd nog een extra duwtje, de hitkans van Frans.
1: Hey, moet jij een Pepsi?
2: Ja, lekker lessen, kloek, klinkend fris.
1: Nee, eerst likkenbaardend, dus likkenbaardend, lekker lessen, kloek, klinkend fris. Drinkend, razend, flitsend, snel.
2: Hey, je vergeet stemmen smeren.
1: Wat?
2: Fris, drinkend, stemmen smeren, razend, flitsend.
1: Oh ja, nou allebei. 1, 2,
2: lekkerbaardend, lekker lessen, kloek.

ook Goedemorgen, komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben uitsluitend een historische waarde. Golden Oldies Radio. This is Golden Oldies Radio. All the time. Wherever you are, whatever you do.

hoor, daar zijn ze weer. De dames Three Degrees. En dit heeft natuurlijk niks met Joe te maken. Dat begrijpt hij zelf ook wel, denk ik. Hier is Dirty All.

0: Dirty Old Man, ja, wat was dat een kanje van een succes. 3 weken lang stond het op de nummer 1 in onze hitparade.
1: Every Sunday, from 8 to 8, olé. Golden Oldies
0: Radio. Ja, dan moeten we natuurlijk ook een echt zomersplaatje draaien. Cheers in the morning. The Beach Boys zijn hier.

0: trekker. Zo noemen we dat. Tenminste, dat deden we in de jaren 70, hè? Tears in the Morning, zo heette het. Waarom noemde ik dat een zomersplaatje eigenlijk? Nou, misschien omdat het de Beach Boys waren die dit zongen. En de Beach Boys, die hebben echt iets zomers altijd gehad. Met die Hawaii shirts die ze altijd aan hadden. Ja, dat herinneren we allemaal nog. Eens even kijken, waar zijn we dan nu aan toe?
1: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd? En van harte gefeliciteerd.
0: Gaat even naar de verjaardagskalender. In de verjaardagskalender staan vandaag natuurlijk weer mijn Facebook-vrienden die vandaag jarig zijn. Ja, allereerst mag ik nog even hartelijk welkom zeggen tegen Paul Scholten. Hij is Facebook-vriend van mij geworden en jij staat dus niet in deze lijst, want jij bent 5 juni jarig geweest. Toen heb jij er een jaartje bij gekregen. Maar we leven anno nu, hè. We leven dus vandaag op 28 juni 2026. En ik feliciteer Elroy Heesbeen. Dan mag ik ook noemen Tasja Goesaert. Ryan O'Neill mag ik niet vergeten. Yvonne Lamens, ja ja. En Kees van Rooyen. En zoals je weet draait dan altijd een feestnummer. Dat doe ik speciaal voor alle jarigen. En daarvoor heb ik de nieuwe van Imca Marina. Imca Marina, ja.

heeft zoveel feestnummers uitgebracht in haar carrière. En dan denk ik in het bijzonder bijvoorbeeld aan España en aan Vino. Ja, dat nummer gaan we vast en zeker nog een keertje draaien. En ook Goedemorgen, maar niet vandaag. It's

0: afgevraagd waarom die deuk in dat nummer zit. Ik heb echt geen idee. Enfin, het ging in ieder geval over de liefde. Do you love me?
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

er zijn van die momenten dat je beter je mond kunt houden, hè? Toch? En de Sound of Silence kan soms ook heel aangenaam zijn. Zal ik maar zeggen. Zwijgen, zo heette het. En daarmee doken we even terug in de tijd met het goede doel.

0: Suzy Quattro en Chris Norman met Stumbling In. Het werd een groot internationaal succes. En we mogen het nog graag draaien omdat het uit die mooie jaren 70 kwam. Maar we blijven niet zo ver terug in de tijd. Nee, natuurlijk niet.
1: Dit is een gratis tip van Golden Oldies Radio.

ja. Van Susie Quattro en Chris Norman naar dit duo. Shawn Mendes was dit, samen met Camila Cabello. Die hadden wat, duidelijk, in Señorita. En dan deze. Even weer naar de Sound of Philadelphia. We hadden er straks al de 3 Degrees in Ook Goedemorgen. Ook deze heren laten we even toe.

0: ooit was ze mijn meisje. Maar ja, dingen lopen soms anders dan je had verwacht. Used to be my girl.
1: Greatest hits from music's golden.

de klok. En ik zie dat het tijd is om afscheid te nemen. Lieve luistervrienden, dit was ook Goedemorgen. Op deze laatste zondag van de maand juni. De laatste zondag van het eerste half jaar. We gaan straks volgende week dus alweer in de tweede helft van 2026 in. Maar we blijven er een feestje van maken, toch? Dat bedoel ik. Bedankt voor het luisteren. Veel plezier zo. Tom zal er zijn met zijn keukenpret. En ik ben de volgende week weer even naar 8 uur. Graag tot dan. Doei!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderwijk. Vanochtend verzamelden honderden supporters op de Vaillantlaan, wat escaleerde tot geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. De eerste onrust is voorbij, maar het speelde wel een klein beetje af in de zijstraten. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Bank vandaag. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminele bank- of creditcardgegevens achterhaald worden. DNB signaleert vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen naar het buitenland. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. De jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: uit. Ja, ja, schreeuw het maar uit. We zijn goed gemutst en we zijn blij, want we hebben er net Frans op de radio gehad. Dankjewel, Frans.
1: Frans Schippers.
0: Oh, ik hoor je al denken. Oh nee, het is niet waar.
1: Keukenpret.
0: Toch wel, toch wel. Je hoort weer de sfeer van Mi Amigos Las elke zondag bij Golden Oldies Radio. Van 's ochtends 8 tot 's avonds 8. En het begon dus met een vrolijke Frans van het Rift met ook Goedemorgen daarnet. Tussen nu en 12 uur een vakantieaflevering van Keukenpret. En na 12 uur hoor je nog Ad Vlamink, Erik Hendricks, Joe Bells en...

0: Love is in the Air. Het hele jaar door, ook deze zomer. 12 uur lang elke zondag. Met de sfeer van Miamigo.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Miamigo. En hebben alleen een historische waarde.

0: Amigo Jeans. Vriend van vrije vogels.
1: Omdat het stille alarm van de Dutch Alarm Company geen geluid maakt, kunnen deze inbrekers rustig hun gang gaan.
2: Ah, een pracht van een Friese staander, hè?
3: Een juweeltje.
2: Die kennen we mooi verpatsen bij Rijnderuiven. Die weten wel ergens weg te drukken. Heb je hem?
3: Wacht even. Stap nou eerst die gewichten in je zak.
4: Zo, heren, kwam u even kijken hoe laat het was.
5: Bedankt voor het stille alarm, Dutch Alarm Company.
1: De Dutch Alarm Company. Voor totale beveiliging en bewaking. Bel nu 075 28 28 5.

Sweet Thing. Ik hoorde haar nog steeds graag zingen. Mariska Veres en Shocking Blue. Ik herinner me nog dat op mijn slaapkamertje als tiener dat de muren vol hingen met posters. Ja, ik knipte die allemaal uit de muziektijdschriften in die tijd. Uit Vlaanderen had je de Joepie en in Nederland de Muziek Express. En daar haalde ik een grote poster uit met Mariska Veres op de voorgrond. Ja, die mocht niet ontbreken natuurlijk. Knap.

Beatles, 1976. We're talking about people. Ja, wij doen niks anders, zolang het maar geen vervelende roddels zijn. Je luistert naar Golden Oldies Radio elke zondag. De sfeer van Mi Amigo van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. En ik ben blij dat ik erbij mag zijn. Elke zondag met keukenpret tussen 10 en 12. Van

gigantische hit was het. Niet alleen in de Benelux, maar ook in andere Europese landen. Een Mi Amigo lieveling uit 1978. Ruth McKennie, afkomstig uit Lier in Vlaanderen. Als je deze muziek hoort, dan denk je waarschijnlijk aan de hits uit de jaren 60. Eind jaren 50 zelfs. En toch is dit relatief nieuw, van een goed anderhalf jaar, twee jaar geleden. De man die het zingt heet Steven Sanchez. En deze song, Evangeline.

0: Zult u het al gemerkt hebben? Het is kerstentijd. Nou, eigenlijk al een week of twee, drie. Ze staan af en toe ook in aanbieding. En dan kan ik het niet nalaten om een kilootje of twee te kopen. En die zijn razendsnel op. Je hoorde Cherry Pie, een kersentaartje van Chip en Flip.
1: The best music all the time. Go

kijk, dat is makkelijk zo'n medley. Daarmee heb je ze bijna allemaal gehad. Sacramento, Tweedledee, Tweedledum, Yellow Boomerang, Chirpy Chirpy, Cheep Cheep, Sole Sole, enzovoort. Dat waren de middle of the road bij Golden Oldies Radio. Het is zomer, zomerse radio. Daar horen ook zomerse liedjes bij. En je wordt er vrolijk van als je dit soort muziek hoort van Bart Kuil bijvoorbeeld. Mooi weer vandaag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderwijk. Vanochtend verzamelden honderden supporters op de Valjandlaan, wat escaleerde tot geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. De eerste onrust is voorbij, maar het speelt nog wel een klein beetje af in de zijstraten. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Bank vandaag. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminele bank- of creditcardgegevens achterhaald worden. DNB signaleert vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen naar het buitenland. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. De jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aan zit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jette moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zo moet je dat doen. Moeilijk is het niet, hè? Niet zeuren en elkaar af en toe een mooi complimentje geven. En zult zien, het leven ziet er dan al meteen een stuk rooskleuriger uit. Joe Dolan die gaf ons dan net het voorbeeld met zijn complimentje. You're such a good-looking woman.
1: Een hele zomer lang. Elke zondag van 10 tot 12. De vakantiesfeer van Mi Amigo met keukenpret

0: Tavares, The Mighty Power of Love.
1: Hershey Cassis, van het beste beste fruit. Hershey Cassis, aan de benemend puur. Hershey Cassis, dat is pas Cassis.

Al vele decennia intussen worden mensen aan het dansen gebracht op de muziek van Kool & The Gang. Ze hebben nogal wat hits gemaakt, onder andere deze Joanna. En over dansbare muziek gesproken, daar komt Tamla Motown ook iets van. Zoals met deze Martha Reeves en de Vandellas. Oh.

Een van de vele hits uit de 70s die we bij Radio Mi Amigo draaiden toen het nog een zeezender was. Neil Diamond en Longfellow Serenade. Je hoort niet alleen de hits van vroeger uit de 60s, 70s, 80s, de 90s, maar ook af en toe een nieuwe in Keukenpret. Maar dan wel liedjes die heel goed passen bij al die gouden oude en al die bijna vergeten klassiekers. Dit is een heerlijk discoliedje dat eerder dit jaar werd uitgebracht door Magic Brown. En de titel is Love Is.

0: tip.
1: Laat me duidelijk zijn, in de zomermaanden krijg je van mij geen nieuwe tippers te horen. Wel een van de tippers van de voorbije 12 maanden. Dit is er eentje van 12 oktober vorig jaar. Samuel Welten, dansen met de duivel.

de trams. And that's where the happy people go. Ja, binnenkort gaan we weer massaal op reis. We staan met één been in de zomervakantie. En dan gaan we, of dan blijven we daar waar we ons het lekkerst voelen.

0: Calonge en San Antonio de Calonge is een vakantieverblijf bij uitstek. Het heeft een privébaai en de zee is er blauwer dan waar ook. In het hart van de Costa Brava kunt u genieten van een onvergetelijke vakantie. Er is een jaarlijks muziekfestival, er zijn prachtige campings en nachtclubs en u heeft het er 100% naar uw zin. Informatie, Bureau van Toerisme, Calonge, provincie Girona in Spanje. En de eerste 100 brieven die aankomen, ontvangen een gratis cadeau.
1: Wie lijkt er zo op flippen?
2: Time is relative, especially when the music is good.
3: Keukenpret, zondagochtend, 10

was dus een oude Mi Amigo lieveling uit 1975. Shabby Tiger met Slowdown. Als je nu pas afstemt, dit is Golden Oldies Radio met de sfeer van Mi Amigo. En die gaat nog de hele dag door, hoor, tot 8 uur vanavond. Met onder meer na 12 uur Ad Flamink, Erik Hendricks, Joe Wells. En dan als hekkensluiter tussen 6 en 8, Wim van Egmond.

grappig. Die nieuwe single van K3. Meteen ook een knipoogje. Een ode aan de originele zangeressen die nog maar pas een hele race om optredens hebben gegeven voor volgeboekte zalen. De zomer van

toch een gevoelige snaar, hè? Als iemand dat zo mooi zingt en zo lief vraagt, dan kan je toch niet zeggen van nee, kom volgende week niet terug. Natuurlijk doen we dat. Over een weekje, opnieuw tussen 10 en 12, een nieuwe aflevering van Keukenpret. Ik wens je zo meteen heel veel plezier met...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De politie heeft een 64-jarige man uit Haarlemmermeer aangehouden voor een verkrachting uit 2002. Hij wordt ervan verdacht een toen 16-jarig meisje te hebben verkracht in Lisserbroek. De man kon met een DNA-verwantschapsonderzoek worden geïdentificeerd. De rechtercommissaris heeft bepaald dat hij 14 dagen vast blijft zitten. De vaccinatiegraad onder baby's en kleuters is licht gedaald, maar onder tieners steeg die. Dat meldt het RIVM. De PMR-vaccinatiegraad ligt onder de 90%, onvoldoende om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar kregen meer dan 500 mensen mazelen, vooral kinderen op scholen met een lage vaccinatiegraad. De HPV- en meningokkenvaccinatie onder tieners stegen vorig jaar. Na de winst van Marokko op Nederland is er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderswijk. Vanochtend verzamelden zich honderden supporters op de Vijandlaan, wat escaleerde in geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. En op zijn 75e geboortedag is André Hazes in Madurodam geëerd met een beeldje. Ook is er een officiële herdenkingsmunt geslagen. De onthulling van de munt werd gedaan door Hans Klok, die bevriend was met Hazes. Zijn muziek wordt tot op de dag van vandaag evenaard nog overtroffen en raakt nog altijd miljoenen mensen. Er is niets mooiers dan dat hij juist op zijn 75e geboortedag wordt geëerd met een officiële herdenkingsmunt, aldus Hans Klok. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door een kapotte vrachtwagen een file van 6 kilometer tussen Westervoort en Knoopend Oud-Dijk. De vertraging is 10 minuten. En 10 minuten is ook de vertraging op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel, 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: The best music all the time. Golden Oldies Radio. Hey.

0: Eagles lieveling.
1: Shocking Blue en Gonna Sing My Song. Hier Eagles lieveling van 28 juni 1975.

0: Ja, ik heb een beetje zitten luisteren naar de herhalingen op dinsdag. Dat kun je hier ook in het zuiden van Frankrijk. En wat blijkt, dat de beestjes nogal doorkomen. Hè? Ik heb nu nog meer uitgefilterd op mijn microfoon. Ik hoop dat je niet te veel last hebt van de krekels. En ja, ik weet het. Ik zit aan de rand van een bos midden in een olijfgaard. Dus je kunt wel eens beestjes in de omgeving zien en voor jullie dan horen. Terug naar de les met Shocking Blue. And Gonna Sing My Song. Dat was een Mi Amigos lieveling van 28 juni 1975. Met dank alweer aan Johan Vermeer.
1: Mi Amigo. Een avond uit in bistro-restaurant Moby Dick. Op 60 kilometer van Rotterdam en op slechts 40 kilometer van Antwerpen. Bistro-restaurant Moby Dick. Gespecialiseerd in verse kreeft, oesters, mosselen, tong en vele andere gastronomische delicatessen. Bistro-restaurant Moby Dick. In de Kremerstraat 33 in Bergen op Zoom. Reserveer tijdig uw plaatsen op het telefoonnummer 06640 357 98.

0: van hieruit heb ik het niet altijd zo gemakkelijk. Hè? Met in de thuisstudio in Jabbeke of de grote studio Rotterdam heb je tenminste zicht op de andere DJ's. Maar hier helemaal niks. Ik zit hier blind als een mond.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor música de

Het blijft hetzelfde oude liedje uit 1965 alweer van de Four Tops. Maar we hebben nu net zo graag diezelfde oude liedjes. Anders zouden we ook geen Golden Oldies Radio zijn. Hè. Van het ene klassieke meesterstukje naar het andere. Dat doen we uit 1967, alweer 2 jaar later.

recht uiteraard in Zoutbach. Niet alleen die pareltjes uit de jaren 60 en 70, maar ook moderne muziek die waarschijnlijk in de toekomst ooit een golden oldie zou worden. Daarom heb jij de keuze om ze een duwtje in de rug te geven of niet. Jij kiest.

Wat denk je? Wordt het een app of een vloed voor jou? Ik heb zelf eens gekeken en voor mij wordt het een vloed. Maar ja, ik ben misschien een beetje bevooroordeeld, want ik kreeg ze even aan de lijn. Aaron Blommaert samen met Zoe Levi en Tranen van Goud. Dat is de app of vloed waar je deze week dus extra puntjes kunt dan geven in onze vloedgolf. Want zo heet de hitparade. Of ietsje minder punten. Als je app kiest, gaan er puntjes af van hun plaats in onze hitlijst. Op het einde van het jaar krijg je dan het volledig plaatje te horen hier op zondag bij de Amigos op Golden Oldies Radio.

metertjes te zien hier zo normaal moeten in orde zijn. Zou je niet te veel krekels meer op de achtergrond mogen horen. En ze geven door vandaag. Ze zijn in topvorm. En ook, ja, ik weet niet welke vogeltjes dat zijn die rond Vlaanderen, maar het zijn wel mooitjes. Nou ja, en een deel duiven, maar die zitten overal. Dus daar trekken we ons niks van aan. Waar we ons wel van aantrekken is van de goede muziek hier in Zout.

neem je terug mee naar de Billboard Hot 100, de nummer 1 daaruit van 13 april 1959. Toen kwam hij op nummer 1 terecht en bleef daar maar liefst 4 weken staan, een volledige maand, voor Polanka, die dit nummer schreef voor zijn vader. Welk kindje?

Een hele week stond hij op nummer 1. Een hele week, een hele maand stond hij op nummer 1 in de Billboard Hot 100 in 1959. April 1959. Wij haalden hem nog eens boven in onze rubriek de Billboard Hot 100 Number 1. Paul Anka en de Lonely Boy. Gelukkig bleef hij niet lang lonely, want daar was al Mary.

0: Leven is echt minder duur voor wie de vleescentrale Blommel kent. Het reuze vleesbedrijf van de betere kwaliteit en aan de voordeligste prijs. Vleescentrale Blommen heeft bovendien elke week weer nieuwe actieartikelen aan extra lage introductieprijzen. Vleescentrale Blommen, ook de specialist van de fijne vleeswaren Primus. Het leven is echt minder duur voor wie de Vleescentrale Blommen kent. De Vleescentrale Blommen aan de Oude Baan Gent-Antwerpen.
1: Hallo Christy.

ons Caroline Moment voor deze week haalden we bij Chris Brown zijn nieuwste album en daaruit Fallen. En dat is samen met Liam Thomas dat hij dat nummer opnam. En het past wel perfect in de stijl van Caroline. Van Caroline terug naar Miami Cole. Het is een kleine stap voor ons. Dat doen we met Conway Twitty.

Baby, I'm a Want You. Nog eens een van die grote van de formatie Brad. Brad was ook wel een spectaculaire band begin de jaren 70. Jammer, hè, dat zo'n grote bands niet eeuwig blijven bestaan. Ja, er zijn wel een paar uitzonderingen, maar ze zijn in

kan ook niet anders. Hè? We zitten hier in het zuiden van Frankrijk met uiteraard een glas rosé voor mijn neus. En het is dan nog lekker. Het is de Méditerranée van Lourmarin zelf. Dus wat wil je nog meer? Nog een keertje onze zoutwaterhit-tip van vorige week. Straks in deel 2 krijgen we een spiksplinternieuwe.

0: Bridget the Midget, the Queen of the Blues. Uit 1970 was dat Ray Stevens. Tijd voor nog een pareltje uit de verloren geschiedenis. Er bestaan heel wat versies van dit nummer, oorspronkelijk van Jacques Brel. Maar deze wordt wel eens vergeten en is toch zo mooi.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Zoutwater met Ad Flaming.

0: in a stupid ass way.
1: Voor de puristen en voor Joe. Het origineel is van Jacques Brel, Le Moribond. En deze versie is een van de zoveel covers die bestaan uit 67. Jackie van Scott Walker.

soms denk ik dat van mezelf ook. I'm crazy van Patsy Cline uit 61. Oh, tijd voor het nieuws, het weer en de toestand in het verkeer. En dan zijn we terug met deel 2.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droogkookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. De politie heeft een 64-jarige man uit Haarlemmermeer aangehouden voor een verkrachting uit 2002. Hij wordt ervan verdacht een toen 16-jarig meisje te hebben verkracht in Lisserbroek. De man kon met een DNA-verwantschapsonderzoek worden geïdentificeerd. Hij blijft nog 14 dagen vastzitten. De komende dagen rijden er geen internationale treinen tussen Amsterdam en Londen. Treinen vanuit het Verenigd Koninkrijk rijden alleen tot Brussel en kunnen niet door naar Nederland. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Oorzaak is de brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waardoor er tot zeker donderdagavond ook geen binnenlands treinverkeer is van Rotterdam naar het zuiden. En op zijn 75ste geboortedag is André Hazes in miniatuurstad Madurodam geëerd met een beeldje en een officiële herdenkingsmunt. De onthulling daarvan werd gedaan door Hans Klok, die bevriend was met Hazes. Zijn muziek wordt tot op de dag van vandaag evenaard nog overtroffen en raakt nog altijd miljoenen mensen. Er is niets mooier dan dat hij juist op zijn 75ste geboortedag wordt geëerd met een officiële herdenkingsmunt. Aldus Hans Klok. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Golden Oldies Radio. The best music. All

0: Je kreeg het nieuws, het weer en de toestand in het verkeer. En direct erachteraan onze Miamigo lieveling van 29 juni 1974. Lindsay de Pol en Oh I Do. Je kreeg hem alweer dankzij Johan Vermeer.
1: De sfeer zoals die.
2: Het geluid en de techniek van nu.
1: Met de muziek.

wereld vertrokken. We gaan een beetje cirkels in het zand tekenen. Ja, het is een tijdje terug en hij komt uit een verleden, een verre verleden, net na de gloriejaren van onze beroemde schuit. 1987, om heel precies te zijn. De dame die het zo aangenaam voor u maakt op het strand, was de toen al heel bevallige Belinda K.

Hij heeft een mooie stem, een hele mooie stem. Het is ook een heel mooi lied. En dan probeer je zoiets terug te vinden in onze volgende rubriek. Maar dat is niet zo simpel hoor. Ik heb voor u dit keer Isla Morgan en Josiah Ellis. Als ik het goed uitspreek, ben ik des te vredener. Is het niet zo? Wel, het geeft niet. Ze bestaan toch niet. Somewhere there's a place for

0: heeft zoiets meer voor liefde enzovoort. Hè? Met onze vriend Lex de Groot. Die krijg je trouwens op zondagavond ook te horen. Hier bij Golden Oldies Radio. We gingen hem nog eens halen uit de computer. Isla Morgan en Josiah Ellis. En Somewhere There's a Place for Us.
1: Elke zondag van 12 tot 2 Zoutwater met Ad Vlamink.

volgende nummer meer punten geeft in onze hitparade of minder. Dat doe je door naar de Facebookgroep te surfen, De Vloedgolf. Of je gaat op Facebook naar Radio Mi Amigo, De Sfeer en meer. En ook daar kies je tussen app of vloed. Jij kiest.

0: habemus papam.
1: Iedereen komt als je Leo roept.
2: Leo heeft het over I Can Hear Music vandaag. Een prachtige cover van de Amerikaanse rockband The Beach Boys die in 1969 de ether veroverden. Het nummer met de weergaloze Carl Wilson als liedzanger werd uitgebracht op 3 maart 1969 en is afkomstig van het album 2020. Het is een cover van een nummer dat oorspronkelijk in 1966 werd geschreven voor de meidengroep The Ronettes door het trio Jeff Barry, Al Greenwich en Phil Spector. Deze versie van de Beach Boys bereikte de 24e plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het was daarmee hun laatste top 40 hit tot aan 1976. Toch deed het nummer het nog beter in Europa. In het Verenigd Koninkrijk groeide het uit tot een top 10 hit en bereikte dus de 10e plaats. Daarnaast wist het in de VS en Canada door te dringen tot de top 5 van de regionale afspeellijsten in steden zoals Boston, Houston en Dallas. De keuze van Leo voor deze week: The Beach Boys, I Can Hear Music.

Volgende week alweer een klassieker uit de platenkast van onze muziekpauze Leo Kenis. En wij zijn weer weg, nu met de platenkast van Golden Oldies Radio. En daaruit

Klaas, Middenstraat 33 in Brugge. Michaela, Markt 89 in Eeklo. Michaela, vrijdag maar 33 in Gent. Michaela. Michaela met avondkleedjes, suite en cocktailkleedjes. Michaela. Michaela, gespecialiseerd in bruidskleding. Michaela.

0: nummer 5.
1: We zijn alweer vertrokken met de Miamigo Top 50. Althans, de top 5 uit de Miamigo Top 50. En deze week is dat de Miamigo Top 50 van 30 juni 1974. Daarin stond een...

0: tot een enorme hit, deze Emma van Hot Chocolate. Wel, in 1974 stond hij op nummer 5 in de Miamigo Top 50.
1: De Miamigo Top 50.
2: Nummer 4.
0: Hier is James Lloyd weer.

gezakt van 2 naar 4. James Lloyd met zijn Lolita, Lolita Lolo. Een nummer dat er regelmatig, laten we maar zeggen, geplucht werd op Miamigo, daar op de Noordzee. En onze nummer 3 van vorige week, die vind je nu terug, juist op dit nummer.

0: De nummer 3 deze week is dezelfde als vorige week. Lester en Denwood met hun Sing Sing. Op 2 een Spik Splinter Nieuwe.
1: De sfeer van Mi Amigo met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio. Mi Amigo.

0: vorige week nog niet te bespeuren in de top 5 van Jamilo's Top 50. En deze week daarin geslopen, meteen al op de tweede plaats. Dat belooft voor de Rubits met hun Sugar Baby Love.
1: Wij slurpen binnen 20 seconden een plezier bier weg.
2: Oké. Okay.
1: Maar de muziek staat altijd op nummer 1.
3: Nummer 1.
0: En de nummer 1 die bleef ook dezelfde als vorige week. Stevig aan de top voor talent van eigen bodem. In the still of the night, Jack Jersey.

0: Straks om 4 uur in Schoonschip, het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: Stem op mijn Facebookpagina Joe Wells.
2: Straks om 4 uur is hij ertussen weer, hè? Joe, met het origineel of de cover in Schoonschip uiteraard. En dat programma krijg je dan weer direct na de Pop Express van Erik Hendricks. Maar eerst nog een beetje afkoelen na het popgeweld in ons...

Minder gekend, maar toch lekker nummer van de Electric Light Orchestra en de Strange Magic. Van Strange Magic gesproken, ik heb het wel voor het volgende nummer van Sinneke. Dat is meteen de zoutwaterhittip voor deze keer. Ik

water. En daarmee gaan we hier het lijstje afsluiten voor vandaag. We houden het natuurlijk nog een klein beetje in de juiste sfeer. Want zo dadelijk is er de Pop Express met Erik. En uiteraard kunnen we niet nalaten van dan als laatste nummer eentje van een trein te kiezen. Ik koos dit keer voor The Last Train to Clarksville van The Monkees. Wat mij betreft tot volgende week voor de nieuwe.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droogkookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. Bij een ernstig ongeval bij Nieuw-Vennep is vanmorgen een motorrijder om het leven gekomen. De motor en een personenauto kwamen met elkaar in botsing. Hulpverleners hebben de motorrijder nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. De komende dagen rijden er geen internationale treinen tussen Amsterdam en Londen. Treinen vanuit het Verenigd Koninkrijk rijden alleen tot Brussel en kunnen niet door naar Nederland. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Oorzaak is de brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waardoor er zeker tot donderdagavond ook geen binnenlands treinverkeer van Rotterdam naar het zuiden mogelijk is. En het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat komt neer op zo'n 1800 per dag, meldt de Nederlandse Bank. Er is vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen naar het buitenland. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminelen bank- of creditcardgegevens achterhalen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, zo mag het wel. Af en toe een beetje regen, een beetje zon. En zo komen de zomer van 2026 wel door. Love Unlimited and Walking in the Rain with a One Eye Love.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen. Hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: En daarvoor gaan we naar Duitsland, naar Münchener Freiheit.

je het zo hoor, dan word je er helemaal geflipt van. Ja. Ja, Jesse Green was dan ook in de jaren 70 met... wat krijgen we nu eigenlijk? Oh, wat zeg je? Hey, het is zondagmiddag. Ja, de ochtend dat is wel even voorbij, moet ik zeggen. Dus wel ben jij aan je

0: elke zondag heel vroeg op. Gaat 20 kilometer lopen, neemt zijn ontbijtje. En dan begint hij aan... Oh, goedemorgen. Ja, zo is dat. Oh, ik krijg hier het bericht van de kindjes. En die zeggen, kun je dan die vakantie een beetje officieel laten klinken? En in gang zetten. Ja. Ja. Zomervakantie 2026 bij deze.
1: California, California.
2: Lekker zeg. Zo'n combi-snack van California.
1: California, California.
2: Een heel snackfestijn in één doos.

0: in Nederland zijn die te verkrijgen onder het merk Duivis.
1: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

0: Emma, Emmeline, ik geloof dat zij het populairste meisje was van het school, denk ik dan wel. Het was een nummer in 1974 van Hot Chocolate en Errol Brown. Het is zondag 28 juni. Ah, we gaan de zomer een beetje inhalen in de radio.
1: Golden Oldies Radio.

Ja, voor sommigen is het inpakken en wegwezen. Misschien naar het zonnige zuiden. En daarom draaiden we Glen Campbell met Sunflower. Oh ja, die Glen, die had wat mooie hits, man.

zo zijn er wel een paar. Vrienden, vogels van Claire. Ja, het is niet ver weg natuurlijk van Klinkerbol met Rhinestone Cowboy. En wist je dat in Deerlijk, want zij is namelijk van Deerlijk in Vlaanderen afkomstig, bestaat er een straat en die noemt de Claire van Homakkerstraat. Genaamd naar deze Vlaamse zangeres. Dit is Kurt Nielsen.

She's So High heeft niks met drugs te maken, mag ik hopen, maar ze is eigenlijk een beetje moeilijk te krijgen. Je hoorde Kurt Nielsen, waar ken je die ook alweer van? Hij won de Noorse versie van Idols in 2003. Het is precies wat het gisteren geleden was. En het jaar daarop, in 2004, mocht hij dan meedoen aan World Idol. En hij versloeg daarmee Kelly Clarkson, weet je nog wel. Ja, dat was dan. En dit is nu, wij hebben weer iemand om lekker in de belangstelling te zetten. Ja hoor. Daarvoor gaan we naar Hawaii zelfs. Daar werd geboren op 24 juni 1970. Het is een Amerikaanse singer-songwriter. De man is van Portugese afkomst, maar werd geboren op Hawaii. Op de middelbare school werden zijn talenten als zanger ontdekt door zijn muziekleraar. En aangemoedigd door deze leraar deed hij mee in 86 aan een talentenjacht met het nummertje van George Benson. En met dit nummer won hij de eerste prijs, namelijk $500. Maar ook de mogelijkheid om het nummer professioneel op te nemen. En dat was een goede set. Het nummer werd al snel een grote hit op Hawaii. En toen een DJ van het Amerikaanse vasteland de single opmerkte, werd het nummer ook een hit in de Verenigde Staten. En langzaam veroverde hij de rest van de wereld. En in het voorjaar van 1988 werd het uiteindelijk een hit in Nederland en in België. Ja, die zomer van 88, dat is gekenmerkt door deze man. Nothing's gonna change my love for you. En dan denk jij aan Clement Eros. Hey, amigo.

0: Los Santos. Trico, trico. Ja, we slagen er een beetje in om jou in te leiden in de zomer van 2026. Dat is maar goed ook. En, ja, de kindjes die zijn allemaal thuis. En ook de kleinkinderen. Die krijgen net Lia hier binnen. Zeg, Lia, kom jij nog een beetje tekstjes inlezen hier bij de
1: open? Ja, ik heb geen tijd. Ik moet gaan spelen.
0: Oh, je moet gaan spelen. Ja, weet je wat gaan doen? De opie die gaat hier nog wat plaatjes draaien dan maar. Ja, dat gaan we doen. Ieder zijn ding natuurlijk. Oh, waar zitten we? Oh, we zitten bij Sheila E. Zij had een samenwerking met Prince in de jaren 80. Dat weet u nog wel. En de Belle of St. Mark, het is naar het schijnt, een kathedraal in Minneapolis. Ja, dat was de basis voor dit liedje. Ja, laat ze maar spelen daar.

0: Het is niet verwonderlijk. Het werd door hem geschreven en het was succesvol. Het was uit de eerste LP van Sheila E. in 1984. Uit The Glamorous Life was dat. De Bijl of St. Mark.
1: Wat is een vakantie zonder lekker eten?
2: Een etentje in Lesquinade in Playa de Aro.
1: Internationaal bekende keuken.
2: Goede bediening.
1: Een gezellige sfeer.
2: En tegen betaalbare prijzen.
1: Lesquinade, een restaurant pizzeria in het hartje van de binnenstad van Playa de Aro.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
4: Frans Ton at Eric, Wim and Joe. Your friends on Sunday. Tus amigos los domingos. Every Sunday from 8 to 8, the sound of Miami Go on Golden Oldies Radio.

Oh, ik ben zo blij dat ik het plaatje terugvond. Die Mac Davis was dat met Baby Don't Get the Hook on Me. De man die was toch wel bekend in de country scene in Amerika, want hij schreef onder andere ook nummers voor Nancy Sinatra, Kenny Rogers, Dolly Parton en zelfs nummers van Elvis Presley.

popcorn-liefhebbers. Het is natuurlijk een klassieke van je welste, die Always van Jerry Jackson. Nou, ik durf wedden dat jij ook danste op zijn andere platen. Zoals dit bijvoorbeeld.

Ja, de muziekmachine van 78 Abba's. En Take a Chance on Me. Zo, dit was het eerste gedeelte weer van Pop Express voor deze zondag 28 juni. Maar jij vindt het vast goed als we verder gaan na 3 uur. Nog even naar Duitsland met Münchener Freiheit. Dat mooie liedje, ohne dir.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. 8 weken cel, dat is de eis van het OM tegen Jamal T. uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in juli 2020 in Zuiderwoude. De man wordt verweten te weinig aandacht op de weg te hebben gehad omdat hij op de navigatie van zijn telefoon keek. Hij staat ook terecht voor het doorrijden na het ongeval zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droog kookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. Bij een ernstig ongeval tussen een motorrijder en een auto bij Nieuw-Vennep is vanmorgen de motorrijder om het leven gekomen. Hulpverleners hebben de motorrijder nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. De politie heeft een vader en zijn zoon opgepakt op verdenking van grootschalige drugshandel. De vader werd aangehouden in Spanje, zijn zoon hier in Nederland. Ook 3 andere verdachten zijn gearresteerd, meldt de Telegraaf. Het onderzoek naar de zaak begon in oktober 2025. Rechercheurs kregen aanwijzingen dat de groep op grote schaal actief was in de drugshandel en de opbrengsten daarvan probeerden wit te wassen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, het is een ex-lieveling, die Dan England en John Ford Coley. I really love to see you tonight. Hij maakt al een afspraakje, zie je wel.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Ja, het wordt een romantische zondag. Het is zondag 28 juni. Wij keren terug in het volgend uur naar dat plaatje van Hamilton. Joe Frank en Reynolds. Dit is Falling in Love.
6: Baby, baby, falling in love. I'm falling in love again.
3: Mi Amigo.
0: Ja, het wordt een beetje tijd voor Heroes. Ja, dat zoeken we dan met Johnny Hate Jazz in de jaren 80.

En dan terug naar de beginjaren 70, weer bepaald naar 1973. Naar een van Vlaamse populairste songwriters. Dit is John Terra. Is er een ander tussen jou en mij?

Ons bij de heren, de sfeerwakers, mi amigo. Hier word je vrolijk van met González en I Haven't Stopped Dancing Yet. Ja, dan is het ook. Ja, leuk dat je blijft luisteren ook op deze zondagnamiddag naar Golden Oldies Radio. En

het was toch wel wat die familie Ruffin. In dit geval was het David. I've lost everything I ever loved. Ja, hoe meer je hebt, hoe meer energie dat je erin steekt om het allemaal te houden.

0: Ja, dat was 1973 met John Terra. Ik weet niet of dat hij in Nederland zo bekend was, maar in Vlaanderen is het toch wel een van de toonaangevende schrijvers van muziek. En uiteraard was die ook zanger, die John Terra. Och ja, de jaren 70 was natuurlijk ook gekenmerkt met Tina Charles liedjes.
1: Golden Oldies Radio.
0: Falling in love with the boy like you.

Lift verder. Ergens in de UK, ik dacht dat het in Wales was dat ze tegenwoordig teruggetrokken leefde. Tina Charles, zij maakte wel in de jaren 70 wat uit. En ik hoor je nu al denken, ja, hoe komt

Hey! Ah ja, een fan like you, het is ook alweer 22 jaar geleden. Ik wil een vrouwke zoals jij, zegt ze in Vlaanderen. In Nederland is dat waarschijnlijk, ik wil een meid zoals jij. Dat is toch mooi? Dat is

0: Lekker is dat CCR op je radio met Creedence Clearwater Revival, Sweetie Child. Zo, dan zaten we in de jaren 70 en daar blijven we nog wel een beetje, want we hebben weer een artiest die we in de belangstelling gaan plaatsen. Het is niet zomaar eentje geworden. Nee. We gaan naar New York, want daar werd geboren op 5 november 1938 een Frans-Amerikaanse zanger en componist. Hij werd dus geboren in New York als zoon van een Joodse filmregisseur en een succesvolle violiste. Hij groeide op in New York en Los Angeles. En van zijn vader werd vanwege zijn banden met de communistische partij op een zwarte lijst geplaatst. En hierdoor werd zijn werken in de Verenigde Staten onmogelijk gemaakt. Dit was voor zijn vader de reden om in 1950 met zijn gezin naar Europa te reizen. Na het afsluiten van zijn studie aan het Instituut Le Rosy in Zwitserland keerde hij in 1957 terug naar de Verenigde Staten om aan de University of Michigan culturele antropologie te gaan studeren. Hij was niet alleen heel intelligent en veelzijdig, maar net als zijn moeder ook heel muzikaal. Hij speelde diverse instrumenten zoals piano, gitaar en banjo. En hij was een groot bewonderaar van George Brassens. Om tijdens zijn studie wat extra geld te verdienen, zong hij op zaterdagavonden in cafés met zijn Franse studievriend Alain Grigon, de latere wetenschapper en schrijver. En na het behalen van zijn masterdiploma in juni 1963 verhuisde hij weer naar Frankrijk om als technicus voor zijn ondertussen zeer beroemde en succesvolle vader te gaan werken. Ook speelde hij als acteur in vele films. Beste vrienden, ik had het over Joe Dassin. Wij keren terug naar die warme zomer van 75. Naar L'été. Et bien.
1: Mi amigo.
2: Pop Express. Un maximum de chansons françaises.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Zo gaat het een tijdje door. Joe Dassin. In 1964 dan mocht hij een liedje inzingen. En wat hij niet wist is dat ze daarvan een plaat uitbrachten. En dat werd goed onthaald door CBS. En daarom werd dat plaatje ook uitgebracht. En kreeg hij ook een contract van CBS. En daarmee startte zijn carrière. Maar hij overleefde het niet. Want op 20 augustus 1980 zou hij overlijden.

0: Ja, er zijn er zoveel van die lievelingen. Dankzij Johan Vermeer horen we die elke keer weer. Deze was van Lindsay de Paul met Ooh, I Do, I Do. Ja, het is wel zo. Ja, de zomer staat voor de deur, de vakantie en zover.
1: Dus, ja. Zou straks zwemmen.
0: Ja, maar je moet me wel beloven om een paar meter voorsprong te geven. Want ik kan niet zo snel zwemmen als jij. Hè? Ja,

we doen we weer de hele zomer met de kleinkinderen. Dat zwemmen onder andere. Ja, ja, ja. Het is jou waarschijnlijk niet onbekend. I don't wanna be a hero. Wat is het zo lekker om te weten dat ik dat wel een beetje ben voor haar. Johnny, hey Jazz.

cocktail, biertje, wijntje bij de hand. En gewoon witte stranden. Meer moet het niet zijn, denk ik dan. Madonna natuurlijk met La Isla Bonita. Ik zou zeggen, joepie.

0: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
1: Ja, en daarvoor gaan we terug naar 1994.

Wat een stress, Wall Street. Ja, Tennessee, ze treden regelmatig op. Overlaatst waren ze trouwens in mijn geboortestad Leuven. Ja, u weet wel, de bierstad. Ja, Wall Street Shuffle 1974. En ook natuurlijk die andere hits waren...

0: 89 ook alweer, Good Life van Inner City. En dan Good Life, dan denk ik aan iemand.
1: Erik Hendricks op Express.
0: Amigo. Ja, zo is dat. Ach ja, ik denk dan aan Joe Wells. Die komt hierachter toevallig toch wel zeker. Met zijn schoonschip, dus van de trein naar het schip. Het moet zomaar kunnen. Hey, fijne zondag verder. En mij hoor je graag terug. Nou, ik denk het toch wel. Volgende week zondag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Na aanleiding van branden op oefenterreinen van Defensie in april en mei wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen toen is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer op korte afstand klaarstaat. 8 weken cel, dat is de eis van het OM tegen Jamal T. uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in juli 2020. De man wordt verweten te weinig aandacht op de weg te hebben gehad, omdat hij op de navigatie van zijn telefoon keek. Hij staat ook terecht voor het doorrijden na een ongeval zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Schiphol heeft gekozen voor 3 bedrijven die voortaan de grondafhandeling mogen doen. Viggo, KLM en de NATA. Die scoorden het best op kwaliteit, veiligheid en organisatie. Voor de 3 andere partijen betekent dat dat ze er vanaf volgend jaar niet meer werkzaam zijn. Medewerkers daarvan krijgen de gelegenheid om over te stappen. En mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms wel jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht op privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Middelste Stadsbader heeft de zomerkribbels goed te pakken, want hij staat ondertussen al in vuur en vlam. Dit is mijn nieuwe hittip voor deze week.
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want we

0: zijn.
1: Mooi, mijn hit heeft deze week de nieuwe Niels de Stadsbader. Met alles staat in vuur en vlam. Je luistert naar de sfeermakers van Mi Amigo en wij hebben allemaal het discotijdmerk meegemaakt. Toen in die tijd waren we ook niet te stoppen. Yesterday.

0: Miami Golf Fanclub. Nu lid worden van de Miami Golf Fanclub geeft recht op een lidkaart, een Miami Golf sticker en een fanclubblad. Plus foto's van de discjockeys. De Miami Golf Fanclub geeft u ook een belangrijke vermindering op de t-shirts. De Miami Golf Fanclub. Voor slechts 70 frank of 5 gulden bent u aangesloten bij die grote familie die dagelijks hun radio hebben staan op de 259 meter in de Middengolf. De Miami Golf Fanclub. De Vinkenstraat 43, 8610 in Wevelgem in België. Dat is het adres van de Miami Golf Fanclub.
1: De commercials komen uit het verleden van Radio Miami Golf en hebben alleen een historische waarde. Broadcasting on the internet, AM and DAB.

0: Van Halen op Golden Oldies Radio met Ain't Talking About Love.
1: The best oldie station.
2: Timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.
3: The best oldie station.
1: Golden Oldies Radio.
0: Je luistert naar Schoonschip met Joe Wells op zondagmiddag hier bij Golden Oldies Radio tussen 4 en 6. In 1977 wordt in New York en omgeving een belangrijke krachtcentrale getroffen door een blikseminslag, waarna de stroom uitvalt en duizenden mensen al plunderend en vernielend door de stikdonkere straten trekken. Maar ook 9 maanden later er een enorme boom is van geboortes. Hier zijn de trams met The Night The Lights Went Out in New York.

monteerde 1977 de trams met The Lights Went Out in New York City. Maar dat was een cover van een nummer uit 1972. Toen gingen de lichten ook uit. Deze keer niet in New York, maar wel in Georgia. En dat werd geschreven, dit nummer, door Bobby Russell. Het werd geschreven voor zijn vrouw, Vicki Lawrence, in een veel rustiger tempo.

0: 4 till 6 on Golden Oldies Radio, the one and only Joe Wells with Schoon Schip and the real sound and feel of Mi Amigo.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo Flashback.

0: had deze week een kort interview met Christophe, de Vlaamse zanger uit België. Hij zegt dat heel wat Nederlandse muziek meer aandacht krijgt in België dan andersom. Bijvoorbeeld Rob de Nijs met al zijn hits.
1: Honderden hits gemaakt. Wat een trend is dat heel veel voorkomt, is dat artiesten uit Nederland met open armen worden ontvangen in Vlaanderen. En Marc Borsato, Frans Bauer, Jan Smit, André Hazes. Maar omgekeerd is het heel moeilijk. Ik kan heel weinig Vlamingen opnoemen die een grote carrière hebben.

0: Onze voorlaatste in het eerste uur is Paloma Faith met Only Love Can Hurt Like This.
1: Zo lekker spinazie, is mijn lievelingsgroente. Komt uit de oorlog, hè, die naam. Die nazi's.

Reminder, dit uurtje is weer zo snel voorbijgevlogen. Ik ga er nog eentje heel snel in flitsen. En dat is New Music met This World of Water. En daarmee duiken we 45 jaar terug in de tijd. Tot zo dadelijk na het ijs zijn en het nieuws van

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Oorspronkelijk opgenomen in 1976 door Carly Simon, deze cover van de Doobie Brothers. Een jaartje later opgenomen onder de titel You Belong to Me. We gaan 46 jaar terug in de tijd. Hier zijn de Talking Heads, I Zimbra.

Bij Wastora in Zaandam, het grootste technische warenhuis van Europa, vindt u op 6500 vierkante meter verkoopoppervlakte alle bekende wereldmerken met 15 tot 50% contant voordeel. Alles inclusief volledige service en garantie. Wastora Zaandam.

0: De commercials komen uit het verleden van Radio Miamico en hebben alleen een historische waarde.
1: Wherever you are, whatever you do.
2: All the time.
1: This is Golden Oldies Radio.
3: You can

0: Met dit nummer hadden ze een grote hit in de jaren 70. Ik heb het over de Schotse band Marmalade met Reflections of My Life.
1: Elke zondag van 8 tot 8. Het

0: Joe.
1: Jojo.
2: Hoe later, hoe leuker hier op de radio met de Amerikaanse soulzangeres Cherie Hicks. Ze doet het met de Reverendos of Soul. En dit nummer heet Wasted Time.

0: oude glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo flashback.
1: Vrienden, als ik dit nummer hoor, dan denk ik terug aan mijn jeugd. We gaan zomaar eventjes 56 jaar terug in de tijd met een nummer dat ongetwijfeld de grootste solo hit van George Harrison was, My Sweet Lord. Een nummer dat ik uit de slaapkamer van mijn zus heb gepikt in de beginperiode. Het singeltje, oh, dat was allemaal wel leuk. Luister naar de Hare Krishna-invloeden en de slide guitar. Het stond wekenlang op nummer 1.

0: My Sweet Lord van George Harrison, die op 28 juni 1967 veroordeeld werd tot het betalen van een boete van 6 pond omdat hij te snel had gereden in Londen.
1: Hang on, we're hitching a ride.
2: Elke zondag van 4 tot 6.

Op 28 juni 1986 geeft het Britse duo Wham haar afscheidsconcert in het Wembley Stadium met de ludieke naam The Final. George Michael en Andrew Ridgeley spelen nu hun doorbraakhit Young Guns, Go For It.

0: Iconische zijn new wave band Tears for Fears met Shout uit 1985, afkomstig ook uit de LP The Big Chair. En iedereen mag meezingen. Shout, shout, let it all out.
1: Come aboard the musical time machine. France, Ton, Ut, Eric, Wim and Joe take you on a journey straight from the past with the sound of Mi Amigo. Every Sunday from 8 to 8 on Golden Oldies Radio.

0: Heel wat wereldberoemde artiesten en ondernemers zijn jarig, zoals Elon Musk. Hij wordt vandaag 55. En Wim Sonneveld, die maar 57 jaar werd, zou vandaag ook verjaard zijn.
1: King. De bar waar moderne mensen elkaar ontmoeten. Kingsbar in Playa de Haro met uw

0: Joey from New York.
1: It's Mike from San Diego.
2: Hi, it's Tina from London.
3: Golden Oldies Radio.
2: I love this music.
4: My favorite station.
2: Love, love, love it.
5: Uit de jonge jaren van Tom Schipper, toen hij nog in Playa de Haro zat en elke dag in de bar. Nou ja, elke dag is ook een beetje overdreven natuurlijk. Kennen jullie deze nog? Ronnie Dyson, Just Don't Want.

Begin van de jaren 70 met een emotionele soul ballad. Een cover eigenlijk van The Man Ingredient. We hadden het over Ronnie Dyson met Just Don't Want to Be Lonely. Dit is Vergeten Soul.

0: Jullie zien er allemaal schitterend uit, volgens Wilson Pickett. En ik ga er ook uit met Gérard Lenormand. We leven de vakantie. Vive les vacances. Ik wens je nog een heel fijn weekend. En graag tot volgende week in augustus.
1: Doei.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken, waardoor iedereen die in de Verenigde Staten wordt geboren staatsburger blijft, ook zonder Amerikaanse ouders. Daarmee vervalt een omstreden decreet en krijgt zijn immigratieagenda tegenslag. Bij een installatiebedrijf in Genemuiden lekte vanmorgen een schadelijke stof uit een oververhitte heftruckaccu. 13 medewerkers en een brandweerman gingen met gezondheidsklachten naar het ziekenhuis. De brandweer kon de vrijgekomen stof niet identificeren. Het terrein werd vrijgegeven na metingen. Buiten werden geen gevaarlijke stoffen gemeten. Iedereen is inmiddels weer thuis. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had al een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. En mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. De meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Jij bent een boosaardige vrouw, een slechte vrouw. Aldus het Electric Light Orchestra. En ik ben een slechte man. Aldus mezelf. Wat gaan wij doen? We gaan muziekjes draaien, plaatjes draaien, deuntjes draaien. Deuntjes om nooit meer te vergeten, je jong bij te voelen. Of misschien wel heel oud. Dat kan natuurlijk ook. En wat het is, ja, dat weet ik wel. En u gaat het de komende 2 uur ervaren. Wees welkom.

horen toch, u als muziekkenner dan in dit geval, de Mariatti-invloeden. Invloeden? Nee, ik bedoel invloeden. Ik zet een hopje in mijn mond en dan presenteren, dat is lastig natuurlijk. Even wegwerken. Bruno Mars, een nieuwe single dus. En wat is nieuw, zeg ik altijd. Ach, mooi toch? Jawel. Ik zei dus Mariatti-invloeden en dat zijn de Mexicaanse invloeden. En dat is heel duidelijk te horen, onder andere door die trompetten. Petula Clark. And I couldn't live without you.

Tänk så läcker. La la la la la la la la la. Katinka van de Spelbrekers, ja. Was je niet vergeten? Ik ben hem niet vergeten. En dan hoort hem weer. En ik weet zelf, oh ja, oh ja, oh ja, dat was die tijd. Die mooie tijd. Maar dan bent u wel heel oud, want mid jaren 60, ik weet niet het precieze jaartal. We moeten maar zelf even opzoeken. Dus. Het meisje van 16 door Boudewijn de Groot. Wie kent het niet? Maar kent u ook die andere uitvoering? Nee? Dan gaat u hem zo meteen even beluisteren.

0: Harrison. A young girl.
1: A young girl.
0: Ach, dat meisje toch.
1: A young girl of 16.
0: A girl of 16, ja.
1: Child of springtime.
0: En de meeste Nederlandstalige liedjes komen toch wel uit het Engelse repertoire. Ja. Maar dat had niemand door, want je had geen internet, dus je had het niet zo snel door. Dit was hem dus voor vandaag. De dubbeldraai. Dat had u wel begrepen, hè? Ja, had u dat niet begrepen, ja. Dat kan. Champagne. Oh, wat een zomerse hit was dat toen in de tijd. Oh me, oh my. Goodbye.

Ik keek al veel naar Top of the Pops, maar in 2009 keek ik er ook altijd naar. Maar zij kwam er niet in voor, wel bij Jules Holland van de BBC. Ze trad daarop en toen dacht ik van wauw. En kwam toen na de hand pas in Top of the Pops. Ik heb het over Jordan Sparks en Tattoo. Just like a tattoo. Mooi toch? Welke herinneringen kleven bij u bij dit nummer? Of weet u dat niet meer? We kennen het allemaal van Glenn Miller, maar dit is ook een leuke uitvoering. De Andrew Sisters en In the Mood.

In mijn geboortejaar is hij bij een vliegtuigongeluk om het leven gekomen. Buddy Holly. Het is het maar anymore. En dan hoor ik u denken, welk jaar is dat dan geweest? Moet ik dat gaan vertellen? Nee toch? U gaat het opzoeken, hè? Ik wil u wel bezighouden natuurlijk. Niet de bedoeling dat u lang uit op de bank kan liggen en luisteren, hè? Ik kan heel wijs doen om het te vertellen uit 1959 bijvoorbeeld.

0: Het is niet Barbara, hè, maar het is Barbara. Ja, ik hoor het heel vaak bij mijn con-collega's. Hebben het over Barbara. Nee, het is Barbara. En de Second Hand Rouge, 1966. Barbara Streisand. Mooie stem, hè? Ja. Oeh, ze kon zo hoog. Zingen. En raad u eens wat. Ze komt zo meteen nog een keer aan de beurt. Maar dan samen met...
1: No.
0: Don Johnson. Maar eerst deden dan maar. Engelbert Humperdinck.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Hulpdiensten redden honderden mensen. Meteorologen waarschuwen voor meer regen. Volgens deskundigen verergeren klimaatverandering, gebrekkige infrastructuur en slechte stadsplanning de gevolgen van extreem weer. Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 26-jarige Christian W. Die bekende de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoog-Keppel te hebben doodgestoken. Deskundigen achten hem ontoerekeningsvatbaar door een psychose, maar justitie betwist dat. De rechtbank doet later uitspraak. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken, waardoor iedereen die in de Verenigde Staten wordt geboren staatsburger blijft, ook zonder Amerikaanse ouders. Daarmee vervalt een omstreden decreet en krijgt zijn immigratieagenda tegenslag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had al een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

dance music in the air, inderdaad, via je stream. Als jij een illegaal klein, nee, niet illegaal, een FM-zendertje hebt die je door je hele huis kan laten spelen natuurlijk. Dat heb ik namelijk al jaren. Ik heb een stream en daar, ja, ook dat nog eens een keer, maar een stream ook om te luisteren. Niet alleen om uit te zenden, om het even te zeggen. FM-zendertje dan die legaal is. En het dorp kan lekker meeluisteren in dit geval.

0: Michel.
1: Partir, adieu ma belle.
0: Michel.
1: Je te laisse partir.
0: Kan ook meezingen hoor dat. Met een om. Israël, inzending nummer 2. Ik zeg het er maar even bij. Wauw. Dit nummer is geschreven en gecomponeerd door de zangeres die vorig jaar tweede werd. Haar naam is mij ontschoten, maar u weet haar ongetwijfeld wel te herinneren. Engeland en John von Kooi. And I really love.

Ja, u luistert het heel nauw naar dit programma, dat weet ik. Want dan hoort u de tikken van de plaat. En ik ga niet zeggen dat het van vinyl komt, want het klinkt heel wijs. Maar het is wel het plaatje wat ik ooit heb gedigitaliseerd. En dan hoor ik u denken, ja, maar dat kon je toch ook later doen? Ja, maar soms in die tijd kon dat allemaal niet. Dus, en dan horen de tikken er gewoon bij, die haal ik er dan gewoon niet uit. Dat kent u, dan heb je toch dat gevoel. Althans voor mij, anders is het niet meer het liedje wat ik ooit heb aangeschaft, laat ik het zo zeggen. Brenda Lee dus, en All Alone.

was de dramatiek. En dan hoor ik u denken, ja, maar dat was toch een mooie geweest voor het Miamigo origineel. Heeft u gelijk in, heeft u gelijk in. Maar goed, extra erbij is nooit weg. Ik zit even in het lijstje te kijken trouwens. Ja, het is niet echt een... Oh, wacht even, dat is wel een aardige. Even kijken hoor, ik moet hem even erbij pakken zo. Vroeger deed je dat met een hoesje, nu doe ik dat met de muis. En dan hoor ik het denk ik met de muis. Ja, de muis, dan schuif ik het in de lijst die ik hier heb staan. Ik ga even technisch worden, ga ik het naar voren doen. Zo. Een heel toepasselijk liedje eigenlijk, The Radio Is On. Mm-hmm, van wie? Dat hoort u zo meteen. Maar eerst even de... Ja, even kijken wat dit is hoor. Oh ja, we gaan de Tune van Toen doen. Maar, welke Tune van Toen, hè? Ja, dat is een goeie. Luistert en huivert.

Promises. En de radio is on. En als je nou dacht van, waar was de tune ook weer van? Dat had ik nog helemaal niet verteld, hè. Schoon Schip. Maar niet bij ons Schoon Schip. Maar een ander Schoon Schip. Bij een ander radiostation. Want de tune van toen is niet alleen de tune van Mi Amigo, maar bijvoorbeeld ook van Veronica de Zeezender. Laat ik daar heel even duidelijk over zijn, want dat Veronica van later, dat was toch geen Veronica. Dat had alleen maar de naam, maar dat had er geen, compleet geen binding. Dat is mijn ervaring dus. Bracht er wel leuke televisie voor die tijd aan. Het beginnende pulp aan programma's dan in dit geval. Hollies.

If you drink your Tricky Martin, got to move your body. Ja! Je moet blijven bewegen in het leven. Een lichaam is niet gemaakt om de hele dag te zitten en dergelijke. Bewegen, bewegen en bewegen. En door het bewegen word je ook ouder in principe. Ik zeg in principe, dat als je te veel beweegt op de verkeerde manier. Ja, maar wat is de verkeerde manier? Ik zit weer te bazelen. Ja, dank u. Dat was fenomenaal. Wist u dat Patricia Pai vroeger heeft gezongen met Living Without You? 1977. Want daar gaan we naar terug in de tijd.

Kate en McGregor. Complete pour ce top. Zijn van die woorden waar ik gewoon mijn tong over breek eigenlijk. Hard.

Ach, Gosje, Porsche toch. Jij beheerst voortaan. Nou, dan is de relatie toch een beetje niet het juist, hè? Als je door je partner alleen je leven laat leiden, hè? Je moet nog altijd jezelf, je eigen karakter en je eigen, ja. En dan kom je wel samen natuurlijk. En niet samen op de bank altijd alles zitten doen, hoor. Ja, dat gaat vervelen. John Lamers en ik bewonder jou. Het gebeurt wel eens bij artiesten, en dat gebeurt heel weinig. Dan maken ze één liedje en dan kunnen ze de hele leven opteren. Financieel gezien. Na de hand hebben ze nooit meer wat gedaan. Ja, wel muzikaal, maar nooit een hit gehad. En dat kwam, overkwam in dit geval... Gaia, Valencia. Valencia, Gaia. En hoor ik, denk je, wie is dat? Nou, daarom ga ik ermee besluiten voor vandaag. En bent u de volgende week er weer? Of de volgende keer? Hoe je het noemen wil? Mooi, dat is fijn. Dan heb ik weer leuke dingetjes. Ik pak mijn biezen. We gaan er vandoor. Dag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Twee Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Beuvrage. Volgens BFM TV overleden zij door uitdroging. Vier andere kinderen uit het gezin zijn uitgedroogd, opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoekers bekijken of extreme hitte in de kamer de oorzaak was. De ouders zijn niet bekend bij justitie. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland ligt langer stil dan verwacht. ProRail meldt dat de stroomstoring door een brand maandag in een kabelgoot nabij station Rotterdam Stadion waarschijnlijk pas zaterdag om 3 uur is verholpen. Herstel van beschadigde kabels kost meer tijd. Ook moeten ongebruikte sporen worden ontroest. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Hulpdiensten redden honderden mensen. Meteorologen waarschuwen voor meer regen. Volgens deskundigen verergeren klimaatverandering, gebrekkige infrastructuur en slechte stadsplanning de gevolgen van extreem weer. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken, waardoor iedereen die in de Verenigde Staten wordt geboren staatsburger blijft, ook zonder Amerikaanse ouders. Daarmee vervalt een omstreden decreet en krijgt zijn immigratieagenda tegenslag. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober. 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
2: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo. Een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
1: November. Militante Iraniërs gijzelen 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zouden 444 dagen duren. December. NAVO besluit voor de plaatsing van middellange afstands atoomwapens. En een Egmond spoelt een potvis aan. Rusland valt Afghanistan in. En hoe zat het met de muziek in 1979? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Earth in a Fire met I Am op nummer 3. Voulez-vous van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. In het Maxima Medisch Centrum is dinsdag een zeldzame een-eigen vierling geboren. De vier zoons van Gambiaanse ouders kwamen via een keizersnede na ruim 29 weken ter wereld en maken het goed, net als hun moeder. Voor de geboorte werd een operatiekamer aangepast. De natuurlijke zwangerschap geldt als uitzonderlijk bijzonder geval. Twee Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Beuvrage. Volgens BFM TV overleden zij door uitdroging. Vier andere kinderen uit het gezin zijn uitgedroogd opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoekers bekijken of extreme hitte in de kamer de oorzaak was. De ouders zijn niet bekend bij justitie. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Hulpdiensten redden honderden mensen. Meteorologen waarschuwen voor meer regen. Volgens deskundigen verergeren klimaatverandering, gebrekkige infrastructuur en slechte stadsplanning de gevolgen van extreem weer. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993.
2: Juni.
1: De Amerikaanse president Bill Clinton beveelt een raketaanval op het Iraakse hoofdkwartier van de inlichtingendienst in het district Al-Mansour in Bagdad. Als vergelding voor de moordpoging op voormalig Amerikaans president George Bush tijdens diens bezoek aan Kuwait in april. Juli.

0: John Demjanjuk, de vermeende beul van Treblinka, wordt vrijgesproken door het Israëlische Hoge Rechtshof. En koning Boudewijn van België overlijdt aan een hartstilstand in zijn buitenverblijf in Motril, in Spanje. Oktober. RTL 5 begint met uitzendingen. RTL 5 is de tweede zender van de RTL-groep die zich op Nederland richt. Nadat minister Mai Weggen een carpoolstrook langs de A1 in gebruik heeft gesteld, laat een van haar voorgangers, Tjerk Westerterp, zich als automobilist zonder passagiers bekeuren om een proefproces uit te lokken. December. ID Software brengt het 3D-videospel Doom uit.
1: Home of greatest legends. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. In de Pakistaanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. In 2025 kregen 539 mensen mazelen, ruim 2 keer zoveel als een jaar eerder. De BMR-vaccinatiegraad onder 2-jarigen daalde naar ruim 87%, onder de vereiste 95%. Het RIVM ziet meer verspreiding buiten de Bijbelbelt. Tegelijk stijgt de vaccinatiegraad tegen HPV en meningokokken, terwijl RSV-vaccinatie effect toont. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. 2 Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Beuvrage. Volgens BFM TV overleden zij door uitdroging. 4 andere kinderen uit het gezin zijn uitgedroogd, opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoekers bekijken of extreme hitte in de kamer de oorzaak was. De ouders zijn niet bekend bij justitie. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Voetbalclub Ajax wordt voor de 20ste keer kampioen van Nederland. Juni. Bokser Rudy Koopmans verdedigt in Italië met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen zijn Italiaanse uitdager Cristiano Cavina. De invasie van Libanon begint als Israëlische troepen Libanon binnentrekken. Juli. Italië wint het WK voetbal door West-Duitsland in de finale met 3-1 te verslaan. En Benarinol wint voor de 4e keer de ronde van Frankrijk. September. Falangistische strijders trekken in West-Beirut de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila binnen. Het Israëlische leger kijkt toe, terwijl in 36 uur 3000 Palestijnen worden afgeslacht. En op 19 september is de geboorte van de smiley een feit. Deze lachende sticker kwam je echt overal tegen. November. Ruud Lubbers wordt minister-president van Nederland. 1982 nog steeds, november. In het uitverkochte Sportpaleis Ahoy in Rotterdam verdedigt de bokser Rudy Koopmans met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen landgenoot Alex Blanchard. Die verliest op technisch knock-out. En Toos van der Valk, de echtgenote van Gerrit van der Valk, wordt ontvoerd door twee Italianen. Decembermoorden. 15 leden van de Surinaamse bevolking worden op bevel van Desi Boutersen doodgeschoten. 17 december. Na betaling van 13 miljoen gulden losgeld wordt Toos van der Valk in Eindhoven vrijgelaten. En hoe zat het met de muziek in 1982? De album top 3 zag er als volgt uit. Toto met 4 op 3. Gewoon André, André Hazes op 2. En Doris Day en de andere stukken van Doe Maar op 1. Bekende films uit 1982. Gandhi. 48 Hours. Blade Runner. E.T. Grease 2, Tootsie en Poltergeist.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïnse militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: Altijd mooi. Een Hammond orgel aan het einde van een mooi, lekker, relaxed nummer in deze aflevering van De Late Avond. Je hoorde Ambrosia en The Biggest Part of Me. En dat gaat natuurlijk over de liefde.
1: Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen.
0: Ja, want waarom zou het niet over de liefde hebben, nietwaar? Hey, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Je zou denken, hey, Bert de Wolf zou hier moeten zitten. Maar Bert is nog even met vakantie. Net zoals mijn collega Norbert Ketting. Dus ik neem ze even waar. Dus je moet het met mij doen vanavond. Het is niet anders. Maar ook ik heb vanavond natuurlijk prachtige muziek voor je meegenomen. Dus blijf lekker luisteren. Komt het allemaal naar je toe. Een hele mooie afwisselende keuze. En we hebben een paar interessante onderwerpen. Dus we gaan zo meteen bijvoorbeeld praten met Winnie Teschmacher. Over haar werkzaamheden. Wat houdt haar bezig? Wat is haar passie? Verder het spoor door Delft en de spooraansluiting van de gistfabriek. Dat is ook een dingetje daar. We kennen het allemaal wel als je er voorbij komt. Vroeger rook het altijd naar gist. Maar nu is dat heel anders. En wat daar te gebeuren staat, dat hoor je zo meteen hier in de show. En er is een nieuw boek uit over verleuken en enthousiasme. Waar gaat het boek over? Ja, ik zei het al, maar hoe dan? Dat hoor je zo meteen hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: De lekkerste muziek hoor je hier bij jouw lokale omroep. En in de late avond natuurlijk, zo vlak voor middernacht. Marvin Gaye, och, wat zwoel, What's Going On. En Earth, Wind and Fire met Miracles. Kijk, het is tijd voor onze eerste bijdrage in de show. Gesproken bijdrage, hier is mijn collega Herman de Bruin.
1: Ik ga praten met Winnie Tesmacher en die is in de studio. Winnie, welkom.
2: Dankjewel.
1: Je bent glaskunstenaar.
2: Ik ben beeldend kunstenaar, werk met glas.
1: Ja, maar ook met andere
2: apparaten. Ook wel vaak met anderen, maar het meeste met glas.
1: Ja, toch wel.
2: Ja.
1: En wat maakt het dat je glas zo'n mooi materiaal vindt om daarmee te werken?
2: Ik ben er ooit voor gevallen. En,
1: dat is niet goed hoor,
2: maar niet erin gevallen, maar echt wel ervoor gevallen. En ik was gefascineerd door iemand die aan het glas blazen was.
1: Mm-hmm.
2: En heb die man net zo lang aan zijn hoofd gezeurd tot ik het ook mocht leren.
1: Ja.
2: En dat was je noemt dat lampglas blazen. Dus dat is boven een tafelbrander. En dan werk je met buizen en staven. En dus instrument maken heette dat dan vroeger ook. En dat is mijn begin geweest ermee. En vervolgens ben ik doorgegaan met het hete glas. Dus dat is zoals ze het in Leerdam doen.
1: Ja, dat kennen mensen waarschijnlijk
2: dat
1: wel.
2: Kennen ze
1: de fabriek
2: wel.
1: In Leerdam is natuurlijk ook, heeft ook een museum. Dus daar staan ook mooie dingen.
2: Ja.
1: Maar jij maakt andere dingen, denk ik.
2: Ja, kijk, in Leerdam hebben ze ook wel unica gehad. Hè? Dus enkel stuks die ze maakten. Maar dat waren toch wel meestal vazenschalen, kommen enzovoort. Maar ik maak sculpturen met glas.
1: Dus je bent eigenlijk beeldhouwer van glas? Mag je het zo noemen?
2: Ja, beeldhouwer met glas.
1: Ja. Al heel lang mee bezig?
2: Ja, wat ik zeg, sinds 1980. En ik heb mijn eigen atelier ben ik begonnen in 1983. Dus dat is best lang.
1: Ja, dan maak je sculpturen van glas. Breekt er dan wel eens wat?
2: Tuurlijk, absoluut.
1: Okay,
2: zeker als je ongeduldig bent.
1: Oh.
2: Ja, en dat ben ik nogal. Dus ik heb heel erg veel geduld moeten leren in het werken met glas. Je moet nooit denken, dat doe ik nog even. Want dan weet je eigenlijk al dat het fout gaat.
1: Ja. Maar ik kan me voorstellen dat er geen opleiding is om glassculpturen te maken. Of is dat
2: nou,
1: toch wel?
2: Er is in Nederland de Rietveld Academie de dagopleiding. Daar is een glasafdeling.
1: Oh, toch wel.
2: Dat is niet om het te leren zeg maar in de technieken, maar veel meer het idee. Die heb ik dus niet gedaan. Ik heb eigenlijk alles geleerd in mijn eigen atelier. En vooral ook in heel veel ateliers in de wereld. Zeg maar in binnen- en buitenland.
1: Is jouw werk ergens te zien?
2: Ja, ik heb natuurlijk een eigen atelier in Vlaardingen, buiten Vlaardingen.
1: Buiten Vlaardingen,
2: aan de Zuidbuurt zit ik in een van die boerderijen.
1: Oude boerderij?
2: Ja, een hele oude boerderij. En daar is mijn atelier in de oude stal. En daarboven, in een hele grote zolder, heb ik een tentoonstellingsruimte.
1: Oh, okay.
2: Die is niet standaard open, want daar heb ik geen tijd voor. Mensen kunnen altijd een mailtje sturen en dan kunnen we wat afspreken.
1: Ja, want je woont er vlakbij. Je woont eigenlijk bij je atelier op dezelfde plek.
2: Eén deurtje erdoor.
1: Ja, één deurtje verder. Dus waar moeten ze zijn om je te bereiken?
2: Op mijn website. En dat is www.teschmacher.nl.
1: Kijk,
2: een beetje verouderde website. Maar wie weet is die alweer wat vernieuwing toe. Maar daar staat wel het contact en alles.
1: Contact staat er goed op en dat is geen probleem. En er staan voorbeelden op van wat je maakt. Want het is lastig om voor de radio te vertellen hoe het werk eruit ziet.
2: Nee, er staan voorbeelden op. Ze kunnen ook bij de video's wat video's zien. En, dus er is best wel wat te onderzoeken. Ze kunnen me ook volgen op Instagram. En dan is daar ook een beetje de dingen die op dat moment aan de hand zijn.
1: Er zijn niet zoveel kunstenaars, denk ik, die specifiek met glas werken, toch?
2: Nee, maar dat klopt ook. Kijk, ik zeg altijd, om materialen te leren beheersen, is het eigenlijk voor alles even moeilijk. Mm-hmm. Of je nou schildert of met keramiek werkt. Of wat.
1: Ja,
2: maar glas heeft een hele hoge drempel. Omdat er maar heel weinig mensen zijn die ermee werken. Er zijn weinig ateliers.
1: Ja.
2: Dus er is weinig mogelijkheid om het te leren. En voordat je die eerste drempel over bent, moet je best ook wel heel lang bezig zijn. En ik denk dat dat ook veel mensen tegenhoudt. Maar het is gewoon moeilijk te vinden. Waar ga ik dit leren? En dat is natuurlijk met tekenen en schilderen iets makkelijker om te beginnen.
1: Ja, dit is niet echt een hogeschool voor glaskunst.
2: Nee.
1: Want is je glaskunst ook in het buitenland te bewonderen?
2: Ja. Ik ben altijd in Amerika vertegenwoordigd. Alleen dat is nu een beetje een ingewikkeld land, zou ik maar zeggen.
1: Ja, dat gaat wat moeizaam.
2: Dus dat gaat nu wat moeizaam. Maar daar is in ieder geval ook altijd werk te zien.
1: Mensen moeten maar even op de genoemde website kijken. En dan komen ze het allemaal tegen. En als ze je willen bereiken, dan staat dat ook op de website. En een keer binnenlopen, al op afspraak bij dat atelier, dat kan altijd.
2: Ja.
1: Dankjewel voor het gesprek. Winnie Tesmacher, glaskunstenaar. En we weten nu duidelijk waarom je dat bent en wat je allemaal voor mooie dingen maakt. Maar het echt gaan bekijken, dat is nog beter natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Dankjewel nog.
3: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

een van de minder bekende hits van Genesis. Into Deep. Maar wel een hele mooie. En Kate en Anna McGarrigle en

Francis Beward, zoals de meeste luisteraars weten. Dus vandaag was nog even aan het kijken wat stond er nou precies. Maar het is uit beeld verdwenen. Heb je dat weer? Oh, Santa Catarina. Natuurlijk. Het wordt me hier even in het oor gefluisterd. Goed, zometeen een mooi onderwerp. Onlangs is er een boek verschenen van de hand van oud-Delftenaar Wim Verboom. Met als titel Het spoor door Delft en de spooraansluiting van de gistfabriek. Daar is best wel wat om te doen. Je hoort het zometeen na deze prachtige van Huey Lewis en The News en Stuck With You.

0: Spoor door Delft en met name de spooraansluiting van de gistfabriek en waarom dat zo belangrijk is, dat ga ik vragen aan Wim Verboom. Hij is oud-Delftenaar en auteur van een boek over dat spoor. Meneer Verboom, welkom.
1: Goedendag.
0: Ja, het spoor door Delft, dat is jarenlang al het wat omstreden geweest. Viaduct die weg moest onder de grond, maar het is heel anders begonnen. Bent u helemaal bij het begin begonnen?
1: Ja, ik ben inderdaad bij het begin begonnen. Het is zo dus dat in, dat weet iedereen wel, in 1839 werd de eerste spoorlijn in Nederland aangelegd van Amsterdam naar Haarlem. Die is in 1843 via Leiden naar Den Haag verlengd en in 1847 via Delft naar Rotterdam. En dat was eigenlijk best wel een enerverende zaak. Want in die tijd waren er nog geen fatsoenlijke onteigeningswetten. En vooral het gedeelte door Delft, dat was zeer moeilijk. De directeur, ingenieur van de Hollandse IJzeren Spoormaatschappij, die dus de lijn aanlegde, die heeft er zelfs een boek over geschreven, over alle moeilijkheden om de spoorlijn aan te leggen, vooral door Delft.
0: Ik ben wel benieuwd naar waarom u de spooraansluiting bij die gistfabriek zo belangrijk vindt, zodat die in de titel van het boek staat.
1: Ja, dat is... ik ben Delftenaar, oud-Delftenaar.
0: Mm-hmm.
1: Twee, ik was altijd geïnteresseerd in spoortjes en tremmetjes. Maar nummer drie was, mijn vader werkte bij de gistfabriek en was verantwoordelijk voor de gebouwen en de terreinen. Onder andere ook het Agnetenpark, het fabrieksdorp van de gistfabriek.
0: Ja.
1: En hij bewaarde een heleboel documentatie over die zaken. En toen hij overleed, kwam dat allemaal bij mij terecht. Dat ben ik dus verder uit gaan zoeken. En ik heb dus eigenlijk die drie eigenschappen, zou ik maar zeggen, gecombineerd. En vandaar ook dat dus de aansluiting van de gistfabriek daarbij zit. Want daar is ook een heleboel over te vertellen.
0: Ja, er zijn heel veel boeken al. Nou ja, als we met het Van der Gaag beginnen, er zijn al heel veel geschriften geschreven. Hebt u nog nieuwe dingen kunnen ontdekken?
1: Ja, ik denk dat mijn verhaal... De contacten tussen de gemeente, het gemeentebestuur van Delft en de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij, dat is tientallen jaren moeilijk geweest.
0: Mm-hmm.
1: En die verhalen die komen in het boek nogal uitvoerig naar voren.
0: Ja. Ja, u hebt heel veel beschreven. U hebt ook heel veel foto's in het boek opgenomen. Unieke foto's zelfs.
1: Ja, dat was eigenlijk heel prettig. In het Utrechtse archief, dat is het archief waar alle gegevens van de spoorwegmaatschappijen in terechtgekomen zijn, zijn die zeer goed toegankelijk. Die kunnen er dus heel makkelijk uitgehaald worden, gedownload.
0: Mm-hmm.
1: Zijn ook vrij toegankelijk.
0: Okay.
1: En uiteraard het gemeentearchief van Delft heeft natuurlijk een heleboel gegevens en foto's. En het archief van de gistfabriek, wat minstens even belangrijk was, dat wordt nu overgeheveld naar het stadsarchief van Delft. En dat was wat moeilijker, omdat het nog niet helemaal gearchiveerd is. Dat was wat moeilijker te bereiken.
0: Ja, ja, maar u hebt er in ieder geval een prachtig boek van gemaakt met heel veel details en heel veel foto's, ook uit het verleden.
1: Ja.
0: Het boek is, ligt in de boekhandel?
1: Boek is in de boekhandel en op internet verkrijgbaar, ja.
0: Ja, dus zoek even naar Het spoor door Delft en de spooraansluiting van de gistfabriek. Dat is de titel, dan kom je het helemaal tegen en dan kun je het gewoon bestellen. En gaan lezen in ieder geval.
1: Ik heb ook in het boek erg veel tekeningen verwerkt. En ook eigen tekeningen gemaakt. Omdat de combinatie tekeningen, foto's en dan het verhaal vind ik heel belangrijk.
0: Mensen moeten het boek zelf maar aanschaffen en gaan lezen. Wim Verboom, Het spoor door Delft en de spooraansluiting van de gistfabriek. Ik noem nog maar eentje die lange titel. Dank voor het gesprek.
2: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

een van de meest zwoele deunen die we hier hebben in de digitale videotheek en fonotheek. Kiss and Say Goodbye. Natuurlijk, de Manhattans, de Manhattans. En ervoor een prachtig lied van de Vlaamse zangeres Vera Mann. Je hoorde Soms. Zometeen gaan we praten met Feike Cats. Hij is spreker, schrijver en inspirator over zijn nieuwe boek Verleuken en Enthousiasme. Wat daar allemaal in staat, dat hoor je over een paar minuten al na deze van de Nits Neskio.

0: nieuw boek over verleuken en enthousiasme. En bij ons aan tafel Feike Cats, de auteur van het boek. Welkom Feike.
1: Goedemiddag.
0: Feike, het is je 7e boek alweer.
1: Niet normaal, hè?
0: Waren er nog dingen die je in de andere 6 boeken niet kwijt kon?
1: Nou, het is eigenlijk een nieuw onderwerp. Ik schrijf heel veel over klantgerichtheid, over verleuken, over enthousiasme. Dit boek is daar een deel van, maar dit boek gaat ook over hulpmensen. En dat is echt een nieuwe term die ik heb geïntroduceerd.
0: En hoe heet het boek?
1: Het boek heet De Vonk van Verleuken. En de ondertitel is Enthousiast door de hulpmens in jezelf.
0: Voor we inzoomen op dat boek, even iets over jou. Je houdt je vooral bezig met verleuken en enthousiasmeren. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, ik denk toch wel een beetje mijn positieve aard. Ik ben wel optimist. En ik vind wel dat Nederland wel best een beetje optimisme, verleuken en enthousiasme kan gebruiken.
0: Want je vindt het ook al belangrijk om dat in je te hebben en uit te stralen.
1: Nou ja, kijk, ik begin altijd bij mezelf. Als ik het naar mijn zin heb, heb ik het leuk en ben ik enthousiast. En enthousiasme kun je uitstralen, maar enthousiasme kan ook van binnen zitten. Hè. Dat hoeft niet alleen maar bij extroverte mensen te zijn. Dat kan bij introverte mensen natuurlijk net zo goed zijn. Maar op het moment dat jij het naar je zin hebt, straal je dat ook uit. Maar het begint natuurlijk bij het feit dat je dan gewoon zelf een leukere dag hebt.
0: Dat verleuken en enthousiasmeren, dat is vaak in de commerciële wereld belangrijk naar klanten toe. Maar is het ook belangrijk voor het personeel om meer enthousiast te zijn en verleukt te worden?
1: Nou ja, het is eigenlijk voor elk mens belangrijk. En dus ja, ook voor personeel. Kijk, we leven in een maatschappij waar natuurlijk een hoop aan de hand is. Als je kijkt naar 20 tot 35-jarigen en de uitval die daar op dit moment plaatsvindt door burn-outs en ziektes en noem het maar op. Die mensen, daar vinden de ouderen van alles van. Hè? Die roepen dan van, nou, vroeger was het dit en vroeger was dat. Nou, lekker relevant, want het is nu. We moeten ons natuurlijk wel zorgen maken om het feit dat die groep echt ernstig uitvalt. En daar moet echt aandacht voor komen dat het leuk blijft. En dat de mensen enthousiast zijn. En ik vind het dus niet alleen voor personeel belangrijk, want dat was de vraag. Ik vind het vooral voor een mens belangrijk dat hij het naar zijn zin heeft.
0: Dat 7e boek. Kun je ons even meenemen in het verloop van het boek, de inhoud van het boek? Hoe zit het boek in elkaar?
1: Ja, het boek is ook wel een beetje een ode aan mijn vrouw. Dat is een echte hulpmens. Ze wordt ook op pagina 3 genoemd dat het boek ook aan haar is, vooral ook voor haar is geschreven. Ik wil de mensen duidelijk maken dat het eigenlijk heel simpel is om een leukere dag te krijgen. En wij zijn natuurlijk heel erg goed in beoordelen wat anderen niet goed doen. Hè? Nou, dat mag. Maar begin nou lekker bij jezelf, want dat is dichtbij en daar kan je wat mee. Kijk, mensen vragen bijvoorbeeld aan mij, hoe gaat het met je? En dan zeg ik, goed. En dan wordt er, ik ben 33 jaar ondernemer, dan vragen ze vaak, heb je het druk? En dan zeg ik, nee. Gaat het niet goed dan? Nou, het is natuurlijk echt werkelijk vreselijk dat wij onze maatschappij nu al zo hebben ingebouwd dat het alleen goed met je gaat als je druk hebt. Nee, het gaat juist heel goed met me. Ik heb er bewust voor gekozen om 3 dagen in de week te werken. En lekker 2 dagen andere dingen te doen waar ik vrolijk van word. Ook vrolijk van word. Maar in ieder geval, dat vind ik belangrijk. En het is dus echt, we zijn dus nu zo ver gedraaid dat als jij dus zegt, ik heb het niet druk, dat het dus ook niet goed met je gaat. En als je dat doorvertaalt naar een medewerker, hè, dus een medewerker zegt, iemand vraagt hoe gaat het met je? En je zegt, nou, ik heb het lekker, want ik heb het niet druk. Het eerste wat de manager doet, is er werk bij gooien. Ja, dan hou je het wel uit je hoofd om te zeggen dat je het niet druk hebt. En we lachen er met z'n allen om. Maar het is natuurlijk heel erg serieus. Want die manager zou eigenlijk moeten zeggen, wow, jij hebt het niet druk. Dat klinkt goed. Je kunt ook aan iemand vragen, hoe gaat het echt met je? Het woord echt is het grote verschil in plaats van hoe gaat het met je?
0: Hele mooie toevoeging. Hoe krijgen we dat tot slot? Hoe krijgen we dat nou een beetje omgebogen? Helpt dat boek daarbij?
1: Ja, het boek helpt daar zeker bij. Maar dat klinkt weer ernstig commercieel. Maar ik denk dat de mensen wel hulp nodig hebben. Laat ik dan als laatste meegeven. Ik ben er stellig van overtuigd dat er in ieder mens een hulpmens schuilt. Alleen moeten we de mensen helpen om die weer te herontdekken.
0: Mooi gezegd. Ik heb het boek hier voor me liggen. Ik neem het gelijk vanavond mee. Dan ga ik het eerst eens even lezen. Het ziet er prachtig uit en het is heel duidelijk ingedeeld. Dat doet mij altijd deugd. Nou, ik ben er heel benieuwd naar. En nog even de titel. De vonk van verleuken en enthousiasme door de hulpmens in jezelf. Dankjewel, Feike Cats, voor deze tip over jouw 7e boek. Dankjewel.
2: Tot middernacht, de late avond. Ai, ai, ai.

Maria Zamora, Soekel Soekel, aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap vanavond. Ook Tera Cox, bedankt voor jouw bijdrage weer. En ik ben er morgen weer met een nieuwe aflevering van De Late Avond. Ook weer met een bijdrage van Han van der Horst, onze correspondent, onze columnist. Die prachtige stukken schrijft en voorleest. Luister vooral morgen weer. Ik wens je voor zo meteen een mooie nacht, wel trusten. En als je gaat werken en blijft werken, een hele goede wacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

0: 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. 1976 was een jaar met uitzonderlijke weersomstandigheden in heel Europa. De eerste dagen van januari raasde een zware storm over de Lage Landen en richtte overal ernstige schade aan. In de Belgische gemeente Ruisbroek overstroomde de rivier de Ruppel en zette de huizen van 800 gezinnen onder 4,5 meter water. Nadien heeft het van februari tot juli haast niet geregend. Sony brengt de Betamax videocassette op de markt. Januari, de eerste aflevering van Sesamstraat werd uitgezonden. Februari, in Innsbruck wordt het startschot gegeven van de 12e Olympische Winterspelen. April, Apple Computer Company wordt opgericht door Steve Jobs en Steve Wozniak. En op 21 april is de eerste televisieuitzending van Veronica een feit. Onder andere met Starsky en Hutch. Mei. Een treinbotsing in Schiedam kost 24 mensen het leven. Ulrike Marno van de RAF wordt dood aangetroffen in haar cel in de gevangenis in Stuttgart-Stammheim. De Spaanse supertanker Urquiola loopt bij A Coruña aan de grond en besmeurt ruim 100 kilometer strand met ruwe olie. Zuid-Afrika zegt een bestelling voor Rijnschelde-Verolmen voor de levering van de reactorvaten af. De orde gaat nu naar Frankrijk. Daarmee voorkomt het apartheidsregime het uiteenvallen van het kabinet Den Uyl. Juni. Rellen in Soweto in Zuid-Afrika kondigen het begin van de afschaffing van de apartheid aan. Door het gastland Joegoslavië te verslaan, behaalt het Nederlands elftal de derde plaats op het Europees kampioenschap voetbal. De exprestrein Amsterdam-Parijs ontspoort in de Belgische gemeente Neuville bij Zinnik. Er vielen 11 doden en 24 zwaar gewonden. De trein vervoerde hoofdzakelijk Nederlandse vakantiegangers.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP-IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarsstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzichtziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie-schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen, onder wie de instructeur, worden gedood. En 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed 1 van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden. Taking you back to the 60s, 70s, 80s. This is on internet. Golden Oldies Radio.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2600